0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt, ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Groot Nieuws. De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat meldde de autoriteit op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de opwekking top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de opwekking top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Het is donderdagochtend. Een hele goede morgen. Misschien dat jij vandaag wel onderweg gaat naar de Pinkster.

van vandaag. Die komt uit Romeinen 5 vers 5. Daar staat: deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zing.

0: is Psalm 98 in de uitvoering van Sela. We gaan luisteren naar een overdenking van Helene Buitelaar van het Leger des Heils. En de Bijbeltekst die bij deze overdenking hoort, die komt uit Psalm 46, vers 2. Daar staat: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
1: Vandaag luisteren we naar het woord van een ervaringsdeskundige. Aan dat woord moest ik direct denken toen ik deze psalm las. Met een ervaringsdeskundige wordt iemand bedoeld die persoonlijke ervaringen heeft met een bepaald gegeven. Bijvoorbeeld hoe het is om te leven met een bepaalde ziekte, of hoe het is om met een bepaald trauma om te gaan. Kortom, iemand die aan de lijve ervaring heeft met vaak moeilijke gebeurtenissen en situaties. Zo'n iemand kan zelfs een cursus volgen om zijn ervaringen en de omgang daarmee te delen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Mooi dat mensen de kracht en de moed hebben om met hun moeilijke ervaringen dienstbaar te zijn aan een ander. Het voorkomt ook dat je blijft hangen in een slachtofferrol. De dichter van deze psalms deelt ook zijn ervaringen. En hij heeft positieve ervaringen in zijn rugzak. God

is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Hij schrijft dat God voor hem een toevlucht en een sterkte is. Een veilige plaats waar hij kan schuilen. En door de zin die erop volgt, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden, wordt direct duidelijk dat dat geen holle woorden zijn, maar juist ook een persoonlijke ervaring. En precies voor dat woord bevonden koos ik voor de vertaling van het NBG 1951. Prachtig dat de dichter zijn ervaring met ons wil delen. Laten we met heel ons hart naar hem luisteren. Hij belijdt dat God voor hem een toevlucht en een sterkte is. Een veilige schuilplaats, dat zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Daarmee gaat de psalmdichter naast zijn lezers en hoorders staan. Wij hebben immers ook behoefte aan een plek waar je veilig bent, waar je tot rust kunt komen, waar je beschutting vindt tegen storm en wind in je leven, tegen angst en dreiging. Ongetwijfeld ken je de ervaring dat je soms zomaar omvergeblazen wordt door wat je overkomt. Een ernstige ziekte, het verlies van iemand die je dierbaar is. Om nog maar niet te spreken van de stormen die er in de wereld woeden. Hoe vind je beschutting in de dreiging die op je afkomt? Ja, je overvalt. De psalmdichter weet er alles van. Hij heeft de ervaring dat het soms lijkt alsof de aarde wankelt en bergen ineenstorten. Je denkt direct aan natuurrampen. En al komen die in ons land niet zo vaak voor, wij weten ook van aardbevingen in Groningen en overstromingen in Limburg. Laten we ons omverblazen? Wankelt ons leven? En dan de gebeurtenissen die in figuurlijke zin de grond onder onze voeten doet wegvallen. Het zijn toch altijd weer de persoonlijke menselijke omstandigheden die ons het meest benauwen. De psalmdichter heeft weet van die benauwdheden. Hij heeft er persoonlijk mee te maken gehad. Maar hij weet ook van de veilige schuilplaats die God hem biedt. En het is hem gebleken dat dat hem er doorheen heeft geholpen. Hij heeft de ervaring dat zijn vertrouwen in God geen loze woorden zijn, maar dat Gods bescherming er daadwerkelijk was. Krachtig en zeker. Bevonden, gebleken.

0: Michael W. Smith en Audrey Assad, je hoorde Turn Your Eyes Up on Jesus. We mogen onze hoop vestigen op de Heer. Dat lezen we ook in Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
1: Wat een zekerheid, spreekt de psalmdichter hier uit. Hij heeft Gods hulp in gevaarlijke omstandigheden zelf ondervonden. Het is zijn persoonlijke ervaring geworden. Het mooie is dat als je dat eenmaal hebt ervaren, dat je vertrouwen geeft voor alle volgende keren dat het onheil over je komt. De dichter spreekt behalve over natuurrampen ook over aanvallen op de stad van God, Jeruzalem. Je zal maar wonen in een stad die door vijandelijke legers wordt aangevallen. Naast Jeruzalem kennen we nog veel meer steden. Kiev, Teheran, Beirut, Dubai, Gaza, om er maar wat te noemen. Laten we niet denken dat is ver van mijn bed. In al die steden wonen mensen als jij en ik. Wij kunnen voor hen bidden dat zij God om hulp vragen om overeind te blijven. En tegelijkertijd oefenen wij ons in het vertrouwen dat God ons wil helpen in elke moeilijke situatie. Wat is voor jou een moeilijke situatie op dit moment? Misschien schiet je gelijk iets te binnen. Misschien moet je er even over nadenken. Leg die situatie voor aan God. Vertel hem wat je benauwt en vraag hem om zijn nabijheid. Ik ben ervan overtuigd dat je dezelfde ervaring opdoet als de dichter van Psalm 46. Nog een derde aspect noemt de dichter. De oorlogen die overal uitbreken. Het lijkt wel of de dichter het over onze tijd heeft. Hebben wij vele jaren na de Tweede Wereldoorlog in vrede geleefd? Nu breken er overal oorlogen uit. Vooralsnog niet in ons land, maar de dreiging is er wel zeker. Het maakt veel mensen angstig en onzeker. Hun vertrouwen in de toekomst is weg. Hun zekerheden zijn omvergeblazen. Hoe sta jij daarin? Heb je een houvast in je leven? Meer nog, heb je de zekerheid, ja, zelfs de ervaring dat God zijn schepping en zijn geliefde mensenkinderen niet loslaat? De psalmdichter ziet dat God wereldwijd oorlogen uitbandt en wapens vernietigt. Ik geloof dat alle vredesbesprekingen van God uitgaan en bij God beginnen. Jij ook? God legt het mensen in hun hart om te bidden voor vrede en zo mogelijk daar zelf aan mee te werken. Zo zeker is de dichter van Gods redding dat hij God zelf laat spreken. Staak de strijd en erken dat ik God ben, verheven boven volken en verheven boven de aarde. Ja, God is de Allerhoogste. Daarmee erkent de psalmdichter dat God meer is dan hij. En daarmee versterkt hij ook zijn vertrouwen in hem. Hij sluit de psalm daarmee af. De Heer van de hemelse machten is met ons. En de God van Jacob is onze hulp en onze toevlucht. Wat een ervaringsdeskundige. Leg je erop toe zulke ervaringen op te doen met de God die jou het leven schonk. Nee, het is niet onmogelijk dat je dezelfde ervaringen met God opdoet als de dichter van deze psalm. Staak je wantrouwen of God je wel ziet in je nood. Schreeuw je nood maar uit voor God en vraag hem om zijn hulp en kracht. Nog zo'n ervaringsdeskundige was Luther, die er een lied over schreef. Vaste rots van mijn behoud. Het wordt niet meer zo vaak gezongen. Maar Luther's ervaring in zijn leven met de God van redding is duidelijk. Of luister eens naar het lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Je vindt het in Opwekking 176. Ongetwijfeld ook woorden van een ervaringsdeskundige.
2: Als we soms de moed verliezen,

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Lef, Jorde, Kijk omhoog, een lied van hoop. En hoop was ook het thema van de overdenking van Helene Buitelaar. Deze overdenking die kun je nog een keer beluisteren via onze website grootnieuwsradio.nl/podcast. Op die website kun je ook de opwekking top 100 straks vinden. Vanaf 7 uur, dan gaan we al beginnen. 2 dagen lang de opwekking top 100 dit jaar. Jury van de Geest hoor je zometeen. Naar Natalie Grant en Cici Winans.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
7: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
6: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
7: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat een ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je ring, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde ringproducten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
12: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst, dankzij de steun van het Compassion Project.
13: I can press safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
12: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
14: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
15: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
18: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 6 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist, verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Het rijdt nog langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen de afrit Rotterdam-Noord en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging.
3: Good morning. Het is donderdag 21 mei, 6 uur staat op de klok. En zometeen dan begint de nieuwe morgen. De vraag is, met welke plaat kan dat gebeuren? Ik heb sowieso Robin Mark klaarstaan, Shout to the North. Ja, wat mag daarna klinken? Het is helemaal aan jou. Open de app van Groot Nieuws, stuur een liedje door, titel en artiest. En wie weet hoor je binnen nu een paar minuten op de radio.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
2: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
1: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek. Vriendschap of je leven, van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. De Nieuwe Morgen.
11: Met Joeri van der Geest.
10: Het christelijke radiostation.

Yes, yes, yes. Robbie Mark en Shout to the North op deze donderdagochtend. Het is 6:10. Van harte welkom bij de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Met vandaag toch wel iets bijzonders op de planning, want het wordt namelijk de eerste van de 2 dagen opwekking top 100. Nou, vind je dat niet leuk? 2 dagen in plaats van 1. Vorig jaar gewoon nog 1 dag en al die andere jaren ervoor met 100 opwekkingsliederen. Maar ik heb gehoord dat er zoveel stemmen binnen zijn gekomen dat we het hebben uitgebreid. 200 opwekkingsliederen vandaag en morgen. En dat allemaal vanaf 7 uur tot 6 uur 's avonds. En dat betekent dat over een klein uurtje dat ik begin met het eerste blok van de top 100. En ik moet er toch wel om lachen. Het is dus de opwekking top 100 met 200 liederen. We noemen het gewoon de opwekking top 100. Dus vraag me niet waarom. It is what it is. Dus dat zometeen allemaal vanaf 7 uur. En dan gaan we stap voor stap richting die nummer 1 en leven toe naar Pinksteren. Morgen dan begint die Pinksterconferentie opwekking in Biddinghuizen. Maar goed, eerst dus nog even de Nieuwe Morgen met ook plek voor jouw verzoekplaat. En dank voor alle mooie berichten die binnenkomen via de app. Ik sloeg toch wel aan op het berichtje van Peter. En die vraagt: Lord, I lift your name on high aan. En dat is leuk, want het is natuurlijk ook een plaat die in de opwekkingsbundel staat. Heer, ik prijs uw grote naam. Dit is de Engelse versie van de Maranatha Singers.

0: Lord, I lift your name on high. Het is 14 minuten over 6 op deze donderdag 21 mei. Een hele goede morgen. Dit is de nieuwe morgen met zometeen ook de lijst met wakkere mensen. Als je erop wil staan, dit is het moment om jezelf even aan te melden. En ik vermoed, ik zit even te denken, doen we dat morgen? Nou, laten we het... Nee, laten we het morgen ook nog even doen. De lijst met wakkere mensen. Maar nou, je kan dus wakker melden via de app van Groot Nieuws Radio. Als je een berichtje stuurt, dan zet ik je automatisch op de lijst. Dus stuur even een berichtje met de app van Groot Nieuws Radio. Doen al heel veel mensen. Hier bijvoorbeeld een berichtje van John. En die zegt, goedemorgen, onderweg vanuit Rijswijk, Noord-Brabant, naar Utrecht, om daar een boom te planten. Ook Corina is erbij, die zegt, goedemorgen Joeri, wat leuk dat je zometeen de lijst met de opwekkingsliederen mag beginnen. Een hele fijne dag gewenst. En Hendrik is er ook bij.
1: Goedemorgen allemaal. Ja. Maar net lezen dat hij voor ons zorgt. Dat hij ons geloof geeft, die ons eten en drinken geeft. We mogen leven uit hem. Ik wens iedereen zo. Ja, een rijk gezegende werk daartoe. Groeten, Hendrik uit Urk.
0: Dankjewel, Hendrik.
2: Dagtekst.
0: Dat is vandaag Romeinen 5, vers 5. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is.

0: mooie versie van Hope Is Gonna Find You, Ellie Hallkamp. En daarvoor nog Psalmen voor Nu en Psalm 121. En dat zeg ik allemaal op deze donderdagochtend, die ja, toch een beetje als een vrijdag voelt voor mijn gevoel, omdat we natuurlijk het Pinksterweekend voor de deur hebben. Met de Pinksterconferentie van Opwekking. We hebben dan vandaag de Opwekking Top 100, maar die duurt dan 2 dagen in plaats van 1 dag. Voorgaande jaren altijd op vrijdagochtend, dus nou, vergeef het me als ik me zo nu dan een klein beetje verspreek. Het kan gebeuren. Goed, wie zijn er allemaal wakker? Dat staat hier op de lijst met wakkere mensen die er voor mijn neus lichten. En vanuit alle hoeken van het land, en België zelfs, wordt er meegeluisterd. Ik zie dat Arjan al onderweg is voor een rondje Brabant. Hij kijkt ook heel erg uit naar dit opwekkingweekend. Wim die rijdt momenteel langs het opwekkingterrein met zijn vrachtwagen en ziet dat de eerste kampeerders daar al staan. Meerte die gaat naar haar dagdienst op de neonatologie. Prachtig werk in het ziekenhuis. Jeff die meldt zich vanuit de bioboerderij in Pittem in België. Hij wens iedereen God zegen toe vandaag. En Lydia gaat zometeen naar een workshop van het computerhuis. Ook een hele goede morgen zeg ik tegen Marcel, Remco, Kees, John uit Arnhem, Gert-Jan en Antje. Ben die rijdt momenteel van Almkerk naar Tilburg. En Petra is onderweg van Terneuzen naar haar werk in de Boortmeerbeek. En dat ligt tussen Mechelen en Leuven. Dan zie ik hier nog een berichtje van Marat en Henriët. Zij zijn klaar voor deze dag. En Marat die hoopt zaterdag naar opwekking te gaan. Kijkt er heel erg naar uit. Nagali is er ook helemaal klaar voor de lijst met de opwekkingsmuziek. Zometeen om 7 uur. Nou, is beter dan er klaar mee zijn, Nagali. En Rosa die wens iedereen een gezegende start van de opwekking top 100. Simone die zegt goedemorgen, ik lig nog in bed, wel wakker. Laatste voorbereidingen voor opwekking vandaag. Dan vertrek ik vanmiddag naar Biddinghuizen. Jan uit Barneveld start deze ochtend weer lekker aan de wandel. En het laatste berichtje van Reina vanuit het mooie Elburg. Een heerlijk weekend voor de deur laat weten. Samen met mijn lieve vriend naar opwekking. Een aantal jaar geleden liepen wij rouwend allebei alleen op opwekking te bidden om een verandering in onze moeilijke, eenzame situatie. En God heeft ons dit jaar samengebracht en we gaan Hem, en daar wordt God mee bedoeld, daarvoor danken. God is goed en ons gemis mag blijven naast het nieuwe geluk. Nou, dan wens ik jullie een hele mooie tijd toe samen, Reina. Dank aan iedereen die zich heeft wakker gemeld.
1: It's been a long year, it almost took me down.

0: Deze man is erbij, bij ons op opwekking. Dien en armen naar omhoog. Ik sprak hem afgelopen week, volgens mij. En toen vertelde hij ook dat hij armen naar omhoog, die gaat hij bij ons spelen. En nog een aantal andere liedjes. Zondagmiddag om 1:00, dan staat hij bij ons in de opwekkingsstudio. Met live muziek. En verder komen ook nog Martijn Buwalda langs. En ik zie ook nog, even kijken, hier nog de Lize staan. En Sander en Angela. Nou, alle informatie die vind je op grootnieuwsradio.nl. En in het programmagids kun je ook precies zien wie wanneer presenteert. Dus ik ben bijvoorbeeld zondagmiddag en op maandagochtend. En leuk als je langskomt en even gedag zegt. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je denkt, nou, ik heb altijd al Jorieke willen zien presenteren, of Annemarie, of Daan. Kijk dan even op de website grootnieuwsradio.nl voor het volledige programmaboekje. Het is 6:53. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht in Stadskanaal geslapen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer voor ze was. Ze zijn met bussen gisteravond laat naar het pand van een sociale werkplaats gebracht. Straks gaan ze weer naar Ter Apel. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie kreeg hierover een melding, zegt de Telegraaf. 2 maanden geleden was de school ook al een dag gesloten. Toen ontplofte er een explosief. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beeld is te zien hoe die worden toegetakeld.
2: Grootnieuws update.
0: De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie over hoe ze om moeten gaan met Iran. Dat melden Amerikaanse media. Trump wil een

heerlijk om dit weer eens te horen. Keith en Kristen Getty uit 2008. Hear the call of the kingdom. Zometeen is het eind voor de Bijbellezing. Psalm 129, 130, 131, 132, 133, ja. Ze komen allemaal voorbij naar deze man. Martijn Buwalda op Groot Nieuws Radio. En de dienst.

0: Renata en Bewona en de dingen die je doet.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
0: Met Ben Ketting. Het is tijd voor de Bijbellezing. We lezen Psalm 129 tot en met 133.
2: Een pelgrimslied. Hoe we ook altijd zijn tegengewerkt, laat Israël nu zeggen dat dat waar is. Hoe we ook altijd zijn tegengewerkt, toch zijn we niet overwonnen. Ons land werd mishandeld, we werden geslagen, we werden geboeid. Maar de Heer, die rechtvaardig is, heeft de touwen doorgehakt waarmee onze vijanden ons hadden vastgebonden. Alle vijanden van Jeruzalem zullen voor schut staan en op de vlucht slaan. Er zal niets van hen overblijven. Ze zullen lijken op het gras, op de daken, dat al verdroogd is voordat het hoog staat. Je kan het niet meer maaien. Het is zelfs niet geschikt als hooi. Niemand zal hen iets goeds toewensen. Niemand zal de Heer vragen om goed voor hen te zijn. Een pelgrimslied, Psalm 130. Uit de diepste ellende roep ik tot u, Heer. Heer, luister naar mij. Hoor hoe ik smekend tot u roep. Als u al onze slechte daden ziet, Heer, wie kan dan blijven bestaan? Maar u vergeeft ons, daarom hebben we diep ontzag voor u. Ik verwacht dat de Heer me zal helpen. Ik vertrouw op hem en op zijn woord. Ik verlang meer naar de Heer dan nachtwakers van een stad verlangen naar de ochtend. Israël, vertrouw op de Heer, want de Heer is goed en liefdevol. Hij redt elke keer weer. Hij zelf zal het volk Israël bevrijden van alles wat het verkeerd heeft gedaan. Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heer, ik heb niet te veel verbeelding. Ik ben niet trots en kijk niet op anderen neer. Ik verlang niet naar dingen die onbereikbaar voor me zijn. Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat gedronken heeft bij zijn moeder op schoot. Israël, vertrouw op de Heer, nu en voor altijd. Psalm 132, een pelgrimslied. Heer, vergeet niet wat David heeft gedaan. Vergeet niet wat hij allemaal heeft geleden. Vergeet niet hoe hij u heeft gezworen, aan de machtige God van Jacob heeft beloofd. Ik zal mijn huis niet binnengaan, ik zal niet naar bed gaan. Ik zal mijn ogen niet dicht doen, ik zal niet slapen, voordat ik voor de Heer een plaats heb gevonden om te wonen, een huis heb gevonden voor de machtige God van Jacob. We hoorden in Efrata over de kist van Gods verbond. We hebben hem gevonden in de velden van Kiriat Jearim. Laten we nu Gods heiligdom binnengaan en ons voor hem neerbuigen. Heer, kom nu naar uw heiligdom. U en de kist van het verbond, het teken van uw macht. Uw priesters zullen u gehoorzamen, uw vrienden zullen juichen. Laat de koning die u heeft gezalfd niet in de steek vanwege uw beloften aan uw dienaar David. Want u heeft aan David een eed gezworen die u niet meer zal veranderen. Eén van jouw zonen zal ik na jou koning maken. Als hij mij gehoorzaamt en zich houdt aan mijn wetten, dan zal ook één van zijn zonen na hem koning zijn. Dat geldt voor altijd. Want de Heer heeft Jeruzalem uitgekozen. Jeruzalem is de plaats waar hij wil wonen. Hij zei, dit is voor altijd mijn huis. Hier ga ik wonen. Jeruzalem heb ik uitgekozen. Ik zal goed zijn voor de stad. Er zal altijd meer dan genoeg eten zijn. De arme mensen zullen zoveel kunnen eten als ze willen. Ook zal ik heel erg goed zijn voor de priesters. Iedereen die van Jeruzalem houdt, zal vrolijk en blij zijn. Ik zal David machtig maken. Altijd zal een zoon uit zijn familie koning zijn. Zijn vijanden zal ik voor schut zetten, maar hij zelf zal heersen met pracht en praal. Een pelgrimslied van David, Psalm 133. Wat is het toch heerlijk als mensen in vrede bij elkaar wonen? Het is als de zalfolie die wordt uitgegoten over het hoofd van Aaron en die neerdruipt op zijn baard, neerdruipt tot op de onderrand van zijn kleren. Het is als de dauw van de berg Hermon die neerdaalt op de heuvels van Sion. Want daar geeft de Heer zijn zegen en leven voor eeuwig.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
0: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio. En dit was hem dan, de Nieuwe Morgen voor vandaag. Ja, ik blijf nog wel even plakken hoor, zometeen. Maar dan met een ander programma, de Opwekking Top 100, die van start gaat. Zometeen om 7 uur.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
18: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
19: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
20: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. De Joodse school Scheider in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind. En het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Het wordt wat drukker onderweg. En dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaat in het asfalt is voorlopig één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen.
26: Zo, zijn we er allemaal klaar voor? Zit je er klaar voor? Ik zie een berichtje van Annelien die zegt, nou, ik lig er zelfs klaar voor. Zometeen gaan we beginnen. De opwekking top 100. Zoveel mensen die de afgelopen weken hebben meegestemd. Dit jaar trekken we er zelfs 2 dagen voor uit. En hoor je 200 opwekkingsliederen met zometeen nummer 200. Uw genade is genoeg. Zometeen hoor je hem helemaal.
27: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
28: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
29: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
30: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
31: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
32: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
33: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
31: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
34: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
35: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
36: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
35: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
37: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
38: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
39: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
40: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede.
0: Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben, met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Zo, waar is het warm?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
12: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
13: Met Joeri van der Geest.
12: Het christelijke radiostation.

0: mooi om mee te beginnen. Uw genade is genoeg. Marcel Zimmer met de Onwekking Band. En dat is dan meteen nummer 200 van deze lijst.
1: Opwekking top 100.
0: Anja stemde erop, want voor haar is dit haar belijdenistekst. Een tekst die al zo lang met haar meegaat en waar ze zo dankbaar voor is. Uw genade is genoeg. Ja, we zijn begonnen. 2 dagen lang hoor je hier de Opwekking top 100. Of nou ja, eigenlijk de top 200, want ja, we hebben er dit jaar gewoon 100 extra aan toegevoegd. Vandaag en morgen telkens tot de avond luiden we daarmee Pinkster in het Pinksterweekend. Dat morgen begint met de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. En vandaag mogen de eerste kampeerders al het terrein op. En zijn onze verslaggevers er ook al. En nou, die zullen we vandaag nog regelmatig voorbij horen komen. En dus lekker die opwekkingsmuziek om in de stemming te komen. Zometeen op nummer 198 hoor je Schuilplaats, Talita Nabijn met de Opwekking Band. Maar nu eerst nummer 199, Geen Andere Naam. En ja, het is al heel oud. Opwekkingslied 199, maar nog steeds heel erg geliefd. Monique die stemde erop. Voor haar gaat het lied over Jezus die de poort opende naar God, die ziekte en pijn droeg. Die haar nu helpt om elke moeilijkheid te overwinnen en haar kinderen op te voeden tot mensen in Gods licht. En dan Tieneke, die zegt, haar man liet zich dopen en kiest toen dit lied uit. 3 maanden later overleed hij. Geen andere naam is sindsdien hun familielied.

0: zijn schuilplaats op nummer 198.
1: Top 100.
0: Met Psalm 91 die erachter ligt. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Een hele goede morgen. Het is donderdag 21 mei. Vandaag is het nog grijs. Een enkele bui met zo'n 19 graden. Maar het weekend, nou, dat wordt toch anders hoor. Vanaf morgen loopt de temperatuur lekker op met zaterdag misschien zelfs 30 graden. Dus een tropisch pinksweekend voor de boeg. Ga je naar Biddinghuizen? Nou, kan ik je nu alvast zeggen. Hè? Koop alvast lekker een paar flesjes water. Neem een hoed mee. Bereid je er lekker op voor. En wat zonnebrand. Dit is de Opwekking Top 100 op Groningen Radio. 2 dagen lang als een opwarmer naar de Pinkse Conferentie. En ben ik benieuwd, hoe leef jij toe naar Pinksteren? Je mag een bericht sturen met de Groningen Radio app. En het mooie aan deze lijst vind ik dat de hele geschiedenis van opwekking voorbij komt. Van klassiekers uit de jaren 80 tot liederen die net dit jaar zijn opgenomen. De bundel van opwekking die meer dan 900 liederen telt. Eén daarvan hoor je nu op nummer 197. Ik ben zo dankbaar.

0: Nummer 196 in deze lijst met alleen maar opwekkingsliederen. Door uw genade, Vader. En daarvoor op nummer 197. Ik ben zo dankbaar, Heer.
1: Grootnieuws update.
0: Het is 8:02 en dit is de grootnieuws update. In Arnhem moeten kerkgangers vanaf nu ook op zondagochtend betalen voor het parkeren in het centrum. Bezoekers zijn daardoor jaarlijks tot €500 kwijt. Kerken vroegen of er voor hen een uitzondering kon worden gemaakt, maar de gemeente houdt vast aan het besluit. Vooral ouderen en mensen die slechterbeen zijn worden geraakt. Dat geld doen we liever in de collectezak, zegt een scriba in het Reformatorisch Dagblad. En componist en liedjeschrijver Jan Visser is overleden. Van zijn hand komen bekende christelijke liederen als Je hoeft niet bang te zijn en Gloria God. Beide staan ook in de opwekkingsbundel en worden in veel kerken nog steeds gezongen. Jan Visser maakte ook Nederlandse vertalingen van christelijke liederen en schreef veel kinderliedjes over de Bijbel. Hij werd 86 jaar oud. En de Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel dat onderzoek naar nagebootste menselijke embryo's toestaat. Minister van Volksgezondheid zegt dat alle vormen van menselijk leven dezelfde bescherming krijgen, maar de SGP en ChristenUnie waarschuwen dat dit de deur openzet naar het klonen van mensen. Op 2 juni wordt er over gestemd. En vanmorgen om 7 uur zijn we hier op Grootnieuws Radio begonnen met de opwekking Top 100. De afgelopen weken konden luisteraars stemmen op hun favoriete liederen uit de opwekkingsbundel. En dit jaar trekken we er zelfs 2 dagen voor uit en horen de 200 meest geliefde opwekkingsliederen. Tot morgenavond 7 uur kun je meeluisteren en de hele lijst kun je vinden op opwekkingtop100.nl. En zometeen om 8:15, dan hoor je ook de overdenking. En tot die tijd heel veel opwekkingsmuziek met nu. Laat alles in dit huis zijn.
1: Opwekking Top 100.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Of ik in Bent met Marcel Zimmer. En In de Stilte. Daarvoor Laat Alles in Dit Huis. Harm, die luistert deze ochtend mee vanuit de vrachtwagen naar de opwekking top 200, zegt hij. En hij vraagt zich af, krijgen wij in december dan de top 2016? Vind ik leuk. De top 1000-dag, maar dan ook keer 2. Karin die zegt, goedemorgen, speciaal de wekker gezet om niks te missen van deze opwekking top 200, schrijft zij. Nou, Karin, het deed officieel de top 100, maar ik ga helemaal met je mee hoor in die flow. Hey, en we gaan eens even luisteren naar een overdenking. Een overdenking die je op donderdag nu hoort. In ieder geval vandaag van Marcus Pronk. Deze overdenking die heet Feest mee.
1: Handelingen 2, vers 2 tot en met 4. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En het vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. En die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Hier in Handelingen 2 lezen we een indrukwekkend moment. De dag van Pinksteren. Wat daar gebeurt is geen losstaand wonder. Het is een vervulling van een eeuwenoude lijn die God al had uitgezet. Pinksteren komt namelijk niet uit de lucht vallen. Het komt voort uit het Bijbelse feest Shavuot, het wekenfeest. Het gebeurde 50 dagen na Pesach, na de bevrijding uit slavernij. En Shavuot is het feest van de oogst, de start van de oogst en van het verbond. Shavuot markeert de geboorte van Israël als volk van God, bekrachtigd door de Torah. Pinksteren markeert opnieuw een geboorte, die van een vernieuwd en uitgebreid volk van God. En ditmaal bekrachtigd door de Heilige Geest. Waar de wet, de Torah, eerst op stenen werd geschreven, wordt zij nu in harten geschreven. In het boek Jeremia staat, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Hier zien we dat God niet alleen van buiten af richting geeft, maar van binnenuit leven brengt. En die innerlijke verandering blijft niet verborgen.

Tegendeel, het wordt onmiddellijk zichtbaar en hoorbaar. De discipelen beginnen te spreken in andere talen en mensen uit verschillende landen horen Gods grote daden in hun eigen taal. Dat is geen toevallig detail, maar dat is een krachtig teken. God doorbreekt grenzen. Taal, cultuur, afkomst, niets vormt nog een barrière voor zijn boodschap. Vanaf het begin van dit nieuwe verbond is het duidelijk dat het volk van God niet beperkt is tot één volk, maar open staat voor alle stammen en volken. Die lijn zien we al in het Oude Testament. Bij de instelling van het Shavuot in Leviticus wordt het volk opgedragen om een deel van het graan te laten liggen voor de armen en de vreemdelingen. God laat zien dat zijn hart breder en ruimer is. Er is ruimte voor meer dan één volk. En het verhaal van Rut, wat altijd gelezen wordt tijdens Shavuot, onderstreept dit. Een Moabitische vrouw, een buitenstaander, wordt opgenomen in Gods plan. En zij wordt zelfs een voorouder van koning David en uiteindelijk van onze Heer en Heiland Jezus. God sluit niemand uit. Pinksteren maakt deze uitnodiging zichtbaar en krachtig. Het is de start van de oost, niet de fysieke oost van graan, maar een geestelijke oogst van mensen. En Jezus sprak daar al over toen hij zei: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Met Pinksteren worden de volgelingen van Jezus toegerust om die arbeiders te zijn. De Heilige Geest wordt uitgestort om hen kracht te geven, moed en woorden, zodat zij kunnen getuigen. Dat maakt meteen duidelijk wat de kern van Pinksteren is. De geest wordt gegeven met het doel om ons in beweging te zetten. Jezus verbindt de komst van de Heilige Geest direct aan het getuigen. Hij zegt: u zult kracht ontvangen en u zult mijn getuige zijn. De geest richt ons naar buiten, naar de wereld, naar de plekken waar Gods naam nog niet gekend wordt. Het is goed dat wij verlangen naar meer van Gods nabijheid voor onszelf. Dat verlangen is waardevol. Maar Pinksteren leert ons dat dit niet het einddoel is. De Heilige Geest wil ons vullen, zodat wij een kanaal worden van Gods liefde en kracht. Hij wil ons inschakelen in zijn missie, zodat de aarde, heel de aarde, vol wordt van de kennis van zijn heerlijkheid. Gods missie is een uitnodiging, maar het is ook een uitdaging. Durven wij ons open te stellen voor de Geest? Niet alleen om te ontvangen, maar ook om te geven. Ben ik bereid om ons leven, onze tijd, talent en keuzes beschikbaar te stellen voor Gods plan? Pinksteren is het feest van de zending. Feest jij mee?

super gaaf. Deze lijst met 200 opwekkingsliederen, zegt Arjo. Nu heb ik eindelijk het gevoel dat ik niet voor niets heb gestemd. Want dat ook mijn nummers erin zitten. Die oudere nummers hadden er anders nooit in gezeten als het maar een top 100 was. Dus super thanks voor dit initiatief. Helemaal eens, Arjo. Deze stond nooit eerder in de lijst. En nu wel. De Heer regeert. Opwekkingslied 375. En dit is 674. Ja.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
7: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
8: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
7: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
6: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
11: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
23: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
24: Grootnieuws Radio.
25: Het christelijke radiostation.
24: Het ANP-nieuws van 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot twee keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. Twee maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is met name een file op de A1, Duitse grens Hengelo. Dat is namelijk de langste file van het land. Dik een half uur tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren daar. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen, 12 kilometer en ook een half uur extra. Daar zijn gaten in de weg geconstateerd. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Waardenburg dus bijna een half uur op onthoud. Dan liggen er voorwerpen op de weg op de A28 richting Amersfoort. Betonblokjes schijnen te zijn. Bij knooppunt Hattermerbroek is één rijstrook dicht. Vanaf Nieuw-Leusden is de vertraging 20 minuten. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven. Daarom file vanaf knooppunt Zaarderheiken. 5 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht.
4: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Zometeen gaan we verder met nummer 191 in onze lijst met allerlei opwekkingsmuziek. Prijsschot hoor je zometeen.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
26: Gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
29: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
30: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
29: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
31: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
32: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
31: Sorry Bo, het is beauty.
32: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
34: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
35: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
36: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
37: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
38: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
16: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
17: Met Joeri van der Geest.
16: Het christelijke radiostation.

0: Opwekkingslied 894, prijs God.
1: Opwekking top 100.
0: Een hele goede morgen. Het is 8 uur geweest hier op Groot Nieuws Radio. En we hebben er met z'n allen naartoe geleefd. De afgelopen dagen, weken, maanden. En nou, voor sommigen al sinds vorig Pinksterweekend eigenlijk. Aftellen tot het weer zover is. Want morgen dan begint de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. 4 dagen samen op het terrein bij Walibi. En wij hier bij Groot Nieuws Radio leiden het in met de Opwekking top 100. En dit jaar met 200 opwekkingsliederen. Ja, hoe leef jij er naartoe, naar dit weekend? Misschien zit je op dit moment in de auto op weg naar de camping, de tent achterin, coolbox naast je, of je staat gewoon lekker aan het aanrecht en ja, je weet dat morgen het inpakken pas echt begint. Nou, misschien ga je ook niet, kan natuurlijk ook. Dan mag je dat natuurlijk ook laten weten via de Groot Nieuws Radio app. Zometeen gaan we het hebben over de situatie in Oeganda. Klaas-Jan Baas van hulporganisatie ZOA zit er momenteel om verhalen op te halen over de vele vluchtelingen die het land bereiken. Gaan we het zometeen over hebben en tot die tijd de muziek van Opwekking met nu op nummer 190. Niemand is als u. En Marga laat erbij weten, ja, dat dit lied haar alles zegt. God is alles voor haar. Hij laat haar nooit los, ook niet op de moeilijke momenten. Juist dan kan ze bij hem terecht. Niemand is als u, hoor je nu op nummer 190 in de Opwekking Top 100.

0: Op nummer 189 in de Opwekking Top 100, zoals je bent.
1: De Opwekking Top 100.
0: Het is een lied dat voor Elfriede vreugde en verdriet tegelijk oproept. In 2018 mocht ze haar liefste nicht, voor haar eigenlijk meer een zus, tot de Heer leiden. Haar nicht werd ziek en wilde graag gedoopt worden. En dit lied koos ze voor haar doop. 7 maanden later haalde de vader haar thuis, laat Elfriede weten. En ze weet dat ze haar ooit terug zal zien, maar ze mist haar op sommige momenten enorm. Opwekking lied 779, zoals je bent, in de Opwekking Top 100. We lopen op samen naar de Pinksterconferentie van Opwekking in Biddinghuizen, waar we ook uiteraard komend weekend verslag van gaan doen. Barbara die stuurt een berichtje met de Groot Nieuws Radio app en laat weten dat ze extra geniet van de 100 extra opwekkingsliederen. Muziek die haar echt bemoedigt. Nou, mooi om te horen. Wendy blijft dit jaar thuis vanwege haar gezondheid, maar ja, ze gaat zoveel mogelijk meeluisteren en meekijken van de Pinksterconferentie. Nou, dan gaat ze dat thuis beleven. Piet en Ineke die hebben er ook ontzettend veel zin in. Zondag dan wacht hun een hele lange reis, maar ze zijn er dan bij. En Marianne kijkt samen met haar gezin, familie en gemeente uit naar Opwekking met zoveel mogelijk christenen bij elkaar. Dat blijft toch heel erg bijzonder, laat ze weten. Dit is Majesteit, Opwekking 181.

0: natuurlijk. Orvex-lied 181 en majesteit. Maakt het 8:30.
1: Grootnieuws update.
0: Tijd voor de grootnieuws update. In Arnhem moeten kerngangers vanaf nu ook op zondagochtend betalen voor het parkeren in het centrum. Bezoekers zijn daardoor jaarlijks tot €500 kwijt. Kerken vroegen de gemeente of er voor hun een uitzondering gemaakt kon worden. Maar de gemeente die houdt vast aan het besluit. Vooral ouderen en mensen die slechter been zijn, worden hierdoor geraakt. En dat geld doen we liever in de collectezak, zegt een scriba in het Reformatorisch Dagblad. En de Married Courts en Pre-Married Courts gaan samen verder onder een nieuwe naam, Dichter. De oude namen die bleken niet aan te sluiten. Met de nieuwe naam hoopt de organisatie meer uit te kunnen dragen waar ze voor staan, zegt de directeur Dorine Sommer.
2: Bij Alfa Nederland geloven we dat de samenleving getransformeerd wordt wanneer relaties Gods liefde en trouw weerspiegelen.
0: Van Alfa Nederland. En componist en liedjeschrijver Jan Visser is overleden. Van zijn hand komen bekende christelijke liederen als Je hoeft niet bang te zijn en Glorie aan God. Beide staan in de opwekkingsbundel en worden in veel kerken nog steeds gezongen. Jan Visser die maakte ook Nederlandse vertalingen van christelijke liederen en schreef veel kinderliedjes over de Bijbel. Hij werd 86 jaar oud. En vanmorgen om 7:00 zijn we hier op Grootnieuws Radio begonnen met de Opwekking Top 100. De afgelopen weken konden luisteraars stemmen op hun favoriete liederen uit de opwekkingsbundel. En dit jaar trekken we er zelfs 2 dagen voor uit en hoor je de 200 meest geliefde opwekkingsliederen. Je kan tot morgenavond meeluisteren en de hele lijst vind je op opwekkingtop100.nl. Ja, met zometeen Kadosh en Heilig, Opwekkingslied 496 en nu eerst Opwekkingslied 833. Dit is Kom, verras ons.

0: De Ovekin Band met Elisa Krijtsman en Kom Verras Ons. Collega Martin van achter de schermen, heb je alles al ingepakt voor dit weekend?
1: Ja, bijna, bijna. Ja. Goed, nog even. En ook wij verhuizen natuurlijk naar het opwekkingterrein. Bij deze dan ook een aanmoediging. Ik heb even een aantal redenen op een rij gezet. 5 maar liefst, waarom je toch echt even langs moet komen bij ons in de opwekkingtent dit weekend. We plakken er nummers voor, maar je mag natuurlijk zelf bepalen wat voor jou de nummer 1 reden is.
2: Nummer 5.
1: Stickers. Ja, ik begreep uit betrouwbare bron dat je niet met lege handen de Grootnieuwsradio tent hoeft te verlaten. Er worden namelijk spiegelstickers uitgedeeld. Met daarop prachtige teksten om Gods waarheid voor ogen te houden als je staat tanden te poetsen.
2: Nummer 4.
1: T-shirts. Ja, we hebben geen t-shirts klaar liggen. Dat is een technisch verhaal. Maar je kan in de studio wel aangeven dat je een donatie wil doen aan de Grootnieuwsradio. En dan wordt 1 van de 3 toffe shirts gewoon later naar je opgestuurd.
2: Nummer 3.
1: De audioreizen. Ja, er is iets bijzonders te beleven in de tent. Bij 4 verschillende audioreizen kan je een koptelefoon opzetten. En op verschillende manieren word je meegenomen in de vraag: naar welke stem luister jij eigenlijk? Nou, mensen die het al hebben geluisterd noemen het erg indrukwekkend. Een aanrader dus.
2: Nummer 2.
1: Muziek. Ja, geen Grootnieuwsradio tent zonder live artiesten. Zaterdag kan je om 1 uur luisteren naar Sander en Angela en om 4 uur naar Delize. En zondag om 1 uur mogen de armen naar omhoog met Dien en kan je om 4 uur meezingen met Martijn Buwalda.
2: Nummer 1.
1: Gezelligheid. Ja, het wordt gewoon vooral beren gezellig. Maak een praatje met het team van Grootnieuws Radio. Kijk eens over de schouder mee wat die presentatoren eigenlijk allemaal doen met die mysterieuze schuifjes en knopjes. En we kijken vooral uit om je te ontmoeten. Dus kom dit weekend lekker langs.
0: Dit is de Ovekin Top 100 op Grootnieuws Radio. Aanloop naar de Pinksterconferentie van Ovekin met zometeen Uw vrede vult het huis. En nu eerst Kadosh, Ovekins lied 496.

0: is een lied van de Opwekking Band. Uw vrede vult het huis, gezongen door Liesbeth Coudoot. En dat maakt het 9:15. Het is tijd voor een overdenking die we gaan luisteren van Marcus Spronk. Hij is de directeur van zendingsorganisatie OMF Nederland.
1: 1 Korinthe 9, vers 22. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enige te behouden. Paulus schrijft hier in de brief aan de Korinthe dat hij alles werd voor iedereen. Hij paste zich aan de cultuur van de ander, met dat ene doel dat sommigen gered zouden worden door het evangelie. En die houding van Paulus zien we ook terug bij

andere christelijke pioniers. Zo zei Hudson Taylor, de oprichter van China Inland Mission, nu het huidige OMF: als het niet zondig is, moeten we alles doen om het evangelie door te geven. En in zijn geval betekende dat hij zich zoveel mogelijk aanpaste aan de Chinese cultuur. En dit was in die tijd, 160 jaar geleden, zeker niet de standaard. Maar hij ging zich kleden als een Chinees, wonen als een Chinees en spreken als een Chinees. Zodat Chinezen het evangelie konden ontvangen in hun eigen culturele taal, in hun eigen context. Hij bracht het evangelie niet op zijn Engels. Het evangelie is immers niet Engels. Zowel Paulus als Taylor laten ons zien dat cultuur een barrière kan zijn voor mensen om het evangelie te ontvangen. En daarom pasten zij zich bewust aan. Niet om de boodschap te veranderen, nee, juist om deze helden te brengen en haar ook toegankelijk te maken. Als cultuur inderdaad een barrière kan vormen, dan geldt dat ook voor die van jou en mij. Heb ik het niet alleen over grote cultuurverschillen, zoals tussen Nederland en China, maar ook over subculturen, generationele verschillen, verschil tussen stad en land. We leven in een land met een diversiteit aan voorkeuren en culturen. Welke onderdelen van jouw cultuur, jouw gewoontes, voorkeuren, gedragingen zouden voor je buurman, je collega of je vriend een hindernis kunnen zijn om het evangelie te horen of te begrijpen? En zou jij bereid zijn om je aan te passen? Culturele barrières zijn er niet alleen in de verkondiging van het evangelie. Cultuur kan ook een barrière zijn in de eenheid binnen in de kerk. Veel spanningen in de Nederlandse kerk liggen niet bij theologie, ook al zijn die er ook. Maar vaak ligt de oorzaak bij onze persoonlijke smaken en voorkeuren. Denk aan vragen als welke muziek mag wel of niet en in welk tempo. Hoe behoren we ons te kleden? Welke woorden gebruiken we? Allemaal vormen hoe we de dienst kunnen invullen. Het schrijnende is dat we deze discussies vaak voeren alsof het over het evangelie zelf gaat, terwijl het in werkelijkheid om menselijke instellingen en cultuur gaat. Die cultuur is wel te waarderen. Die is in zichzelf niet verkeerd. God is een veelkleurige God. En dat zien we ook in de kerk. Het is wel heel belangrijk om de vraag te stellen: wat is cultuur en wat is het evangelie? En wanneer we daarover nadenken met elkaar en we komen tot de kern van wat het evangelie daadwerkelijk is, we kunnen die twee scheiden, dan is er de mogelijkheid dat we de eenheid in het evangelie kunnen vieren met elkaar. En vanuit die plek mogen we dan ook de culturen, de verschillende culturen, waarderen en vieren. En kunnen we bewuste keuzes maken hoe we ons kunnen aanpassen naar de cultuur van een ander, zodat het evangelie voortgang kan vinden. Zodat het evangelie begrepen kan worden door de ander die niet hetzelfde is als dat jij bent. Wanneer Jezus werkelijk centraal staat, dan krijgen diverse culturen juist hun schoonheid. Dan kunnen zij bruggen worden, zodat anderen het evangelie niet alleen horen, maar dat zij ook gezien en gewaardeerd zijn, midden in hun eigen culturen en daarbinnenin het kloppende hart van het evangelie.

0: Op nummer 184, ik wandel in het licht met Jezus. Arine laat weten via de Groot Nieuws Radio App dat ze geniet van de opwekkingsmuziek. Dit jaar blijft ze helaas thuis. En ook Martin moet dit weekend werken. Mist daardoor opwekking ook helaas. Maar natuurlijk niet op de radio. We zijn erbij vanaf de Pinksterconferentie opwekking. En in aanloop daarnaartoe hebben we natuurlijk de opwekking top 100. Tim, wanneer sta jij er eigenlijk? Moet jij nog presenteren dit weekend?
1: Nou ja, sowieso mag ik straks natuurlijk met de opwekking top 100. Morgen ook de opwekking top 100.
0: Oh, lekker.
1: Zaterdagochtend, dan hoop ik jou te treffen bij de tent, de studio van Groot Nieuws Radio, tussen 12 en 3. Sander Angela, live muziek, is daar ook dus nog een mooie reden om die kant op te komen.
0: Mooi.
1: Dus dat?
0: Ik ben er zondagmiddag, maandagochtend. Maar het hele programmaboekje vind je natuurlijk in de programmagids op grootnieuwsradio.nl. Ben je nou benieuwd welke liederen er zometeen bij jou voorbij komen? Ga dan even naar opwekkingtop100.nl. Heb je er zin in?
1: 100%.
0: Oké. Zometeen vanaf 9 uur gaat de Opwekking Top 100 verder met Tim Hendricks.

0: dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
10: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
9: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
8: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer, alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. 1 rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er 1 rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met 2 auto's. Omrijden is het advies, kan via Breda over de A16 en de A27.
3: Dankjewel. Zometeen een van mijn persoonlijke opwekkingfavorieten. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Het nummer is krachtig en energiek. Arjen vertelt zo waarom hij op dit lied gestemd heeft. En ook vandaag vraag ik naar je actuele luisterstatus. Wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou bezig? Laat het even weten. App naar de studio, je luisterstatus. En dat mag in beeld, woord of geluid.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
18: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
21: Boost yourself.
22: Hey buurman.
23: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
22: Stef?
23: Ja?
22: Waar bel jij nu mee aan?
23: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
27: Voor de makers. Praxis.
28: Hey, ik kan niet werken vandaag.
29: Hoezo?
28: Sorry, het is WK.
30: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
31: ChristenCoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
32: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
33: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
34: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
35: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
36: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
37: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
38: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
39: Klopt, minstens 2 dagen per week.
38: En jij?
39: Ik meestal maar 1 keer per maand.
38: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
39: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
38: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
40: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
41: De
0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
4: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
5: Met Tim Hendricks.
4: Het christelijke radiostation.
6: Hallo, ik ben Arjen en ik heb gestemd op het lied Heer, u bent goed. Ik heb hierop gestemd omdat de Heer er ook echt in geprezen wordt en in aanbeden wordt. Dat vind ik een supermooi nummer. En ook omdat we hem vaak gebruiken bij de jeugddiensten die ik organiseer. En daar dansen de mensen dan altijd lekker op. Dus we gaan lekker luisteren naar het nummer Heer.

0: Opwekking Band met Raaier. Opwekking 848. Al zo lief had God opgestemd door Natasja, Rob, Rafael, Marijke en nog vele anderen. Ilse die staat op dit moment de ramen te zemen in het zonnetje. Lekker poetsen met een zender die mij voedt. Mooi, Nelleke bakt brood. Johan en Joukje die zijn ook van de Opwekking Top 100 aan het genieten tijdens huishoudelijke werkzaamheden. Paul die heeft een paar dagen vrijgekregen. Dit weekend komen de kleinkinderen vanuit Dronten naar hier. Roelof die is met de Opwekking Top 100 aan het relaxen, maar vanmiddag werken bij een niet nader te noemen supermarktketen.
1: Opwekking Top 100.
0: Met de Opwekking Top 100 vandaag en morgen de allermooiste opwekkingsliederen. Een muzikale aanloop naar je Pinksterweekend. De Opwekking Band heeft het erg druk deze dagen, maar jij mag in de relaxstand. Je hebt je werk gedaan, we hebben je stemlijstje ontvangen. Dank daarvoor. De caravans die worden uit de hangaars gereden, de tassen die worden gepakt en de studio van Grootnieuws Radio wordt op dit moment geïnstalleerd tussen het hoge gras van Biddinghuizen. En ook tussen het hoge gras van Biddinghuizen, collega Jorieke. Collega Jorieke.
2: Perfect gemaaid. Alles staat natuurlijk klaar om zometeen de deuren te openen. Dus het gras is kort gewiekt. En as we speak wordt de oranje loper uitgelegd bij de Grootnieuws Radio tent. Zodat je mooi wordt ontvangen als je komt kijken als we daar natuurlijk ook live radio maken. Het is hier heel rustig, maar toch staat alles er al. En dat is natuurlijk dankzij de helden van de Opwouwbeek. En een van die helden, dat is Amy. Amy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe voel jij je?
3: Super. Het is lekker weer, dus ik heb er zin in vandaag.
2: Jij hebt opgebouwd, wat heb je gedaan?
3: Ik heb mee de banners opgehangen, dus als jij afvraagt welke tent sta ik hier, dan op dat bordje kun je lezen waar je bent.
2: En dat doe je al vanaf zaterdag, hè?
3: Inderdaad, vanaf zaterdag zijn we hier al hard bezig.
2: En dan zeg je toch, ik voel me super.
3: Ik voel me super, ik heb er zin in. Het zonnetje schijnt, dus laten we gaan.
2: Kijk, nou helemaal de spirit. Ja. En waarom dacht je, het is leuk om banners op te gaan zetten?
3: Ik heb dit vorig jaar ook gedaan en wij zijn gewoon een super team. Opbouwweek is gewoon super gezellig. Dus ik zeg, als je volgend jaar twijfelt, ga gewoon lekker gezellig helpen.
2: En is dat nu, hè? Die opbouwweek, dat hoor je altijd, dat is dan helemaal zo'n hele bijzondere sfeer. Nu is het nog heel rustig, maar zometeen is het hier natuurlijk helemaal vol. Kijk je er naar uit of hoe voelt dat?
3: Ja, het is nog wel even wennen straks. Het is nu nog lekker rustig, dus het is straks anders als de mensen allemaal komen. Maar uiteindelijk doen we daar toch voor, dus het is toch wel genieten dan.
2: Je hebt veel opgebouwd, maar je hebt één ook wel een hele speciale tent opgebouwd. Voor wie heb jij de tent opgebouwd?
3: Toevallig heb ik de tent van Grootnieuws mee opgebouwd. Dus die heb ik speciaal voor mijn vader gedaan.
2: Ja, en je hebt zelfs de slaaptent voor jouw vader Hans van Vuren opgebouwd, toch?
3: Ja, correct, correct. Is een keer ingestort, maar dat is, laten we het terzijde. Maar hij staat weer netjes, hij kan er vanavond meteen in.
2: Oké, hij kan gewoon lekker erin.
3: Hij kan zeker lekker gaan slapen vanavond.
2: Oh, Hans, wat een dochter heb je zeg. Je komt gewoon in een gespreid bedje.
0: Leuk, Jorieke. We houden contact. Jij bent onze vooruitgeschoven post vandaag. Superleuk. Het zijn dit soort nummers die van de Opwekking Top 100 een feest maken. Ik zeg ramen en deuren open voor Opwekking 553. Laat het feest zijn in de huizen. Mensen dansen op de straat.

Monique zegt, wij mensen mogen loslaten en vertrouwen. God weet wat hij doet. En daarom stemden ze op deze. De Opwekking Band, nummer 662, God regeert. En zo is dit de 14e editie van de Opwekking Top 100 bij Grootnieuws Radio. En er is besloten om de lijst dit jaar met een extra dag te verlengen. Betekent dus dat je 100 nummers extra krijgt, eigenlijk de Opwekking Top 200. Even praktisch voor de opwekkinggangers. Denk ik ook aan de andere evenementen in ons land. In Friesland, het Pinksterfeest 316. En in Groningen, het Amazing Grace Festival bijvoorbeeld. Het wordt mooi weer. Dus dat is natuurlijk heel goed om te horen. Maar dat betekent eventjes zonnebrand mee. Hoed of pet in de tas. En goed drinken, hè? Altijd het veelgehoorde advies. Dit soort dagen. Groningsradio.nl/opwekking voor meer informatie over groot nieuws op opwekking. Wie er wanneer live komt spelen. Bijvoorbeeld optredens van Sander en Angela, de Lize, Dien, Martijn. En download de gratis Opwekking-app. Die is ook handig voor het hele programma. En dat hoor je dan weer terug hier op de radio. Groningsradio.nl/opwekking genoemd. Dan een nummer van InSalvation, Opwekking 872. Het lied Wonderlijke Kracht gaat over de overwinning en verlossing door Jezus' bloed. En over de wonderlijke kracht die daar vanuit gaat. Hier is de Opwekking Band met José Witteland.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
1: Wat een heerlijke dag!
5: Hoi, ik ben Marcel Ziemer en je gaat zo luisteren naar het lied En ik kom tot u. Wat ik schreef naar aanleiding eigenlijk van het lied Kom, nu is de tijd, wat ook in opwekking staat. En ik dacht, ja, dat is een uitnodiging om te komen. En toen dacht ik, dan is het nu ook tijd om te komen. En daarom En ik kom tot u. En het refrein is natuurlijk qua melodie een beetje een knipoog naar Pride in the Name of Love van U2, wat een van mijn favoriete liederen is. Heel veel luisterplezier.

En ik kom tot u, de opwekking band nummer 612. En dan opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God. Geschreven door een Britse songwriter. Het lied herinnert ons eraan dat God heilig is. De inspiratie voor dit lied kun je bijvoorbeeld vinden in Exodus. Mozes bij de brandende braamstruik. En denk ook aan Jacob, die droomde over een ladder tot aan de hemel. Toen Jacob wakker werd, besefte hij, deze plek was speciaal. En hij sprak de beroemde woorden, werkelijk, de Heer is op deze plek en ik heb het niet beseft.

0: opwekking bent met opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God. Je luistert naar de opwekking top 100 2026. De opmaat naar Pinksterconferentie opwekking. En onze vooruitgeschoven post is Jorieke.
1: Als je hier op het terrein komt, dan kan het zijn dat je je een beetje gedesoriënteerd voelt. Meestal voelt het altijd heel vertrouwd. Hè? Je komt op het terrein, je ziet het kruis, je denkt, ja, ik ben er weer. Dat kruis staat echt wel op dezelfde plek. Ik kijk er nu naar en ik zie dan, als ik met mijn neus naar de Walibi sta, dan zie ik alleen dus niet de grote samenkomsttent. En dan denk je, huh, waar is die tent er nou heen? Nou, die staat nu rechts van het kruis. Een hele grote tent. En daardoor voelt het veld wel veel groter. Want er komen natuurlijk gewoon heel veel mensen. En ik zie midden op het veld grote stretchtenten staan, waar lekker je onder kan zitten. Want het wordt natuurlijk warm. Die schaduw die hebben we natuurlijk nodig. Dus het is allemaal, denk ik, supergoed geregeld. Er is, denk ik, bewust voor gekozen. En het kruis staat gewoon op de vaste plek. En dat voelt natuurlijk gewoon vertrouwd. Dus mensen die een beetje last hebben van verandering, komt helemaal goed. Het is hetzelfde veld, alleen een beetje anders ingedeeld. Het is nu nog helemaal rustig, met enkel wat karretjes die heel druk heen en weer zijn.

En dit lied kleurt dan weer de opwekking top 100. Opwekking 711, zijn trouw kleurt de morgen. De opwekking band met Elisa Krijgsman. Geschreven door de Nederlandse zanger, liedjeschrijver Martijn Buwalda. We weten dat hij steengoed is in teksten. En knap ook hoe hij Gods trouw met woorden schildert. Dan de opwekking 595. Het lied Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. En voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer. Carolien zegt, toen ik dit nummer hoorde, heb ik jaren geleden echt een bewuste keuze gemaakt. Voor hem wil ik mij buigen, hem erkennen als mijn Heer. Aan hem ook alle eer.

0: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
3: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: De rust lijkt langzaam maar zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een uur momenteel. Verder ook viel op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten doorgaat in het asfalt. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
16: Yes, dankjewel. Laat net als Nettie even weten dat je luistert en hoe je luistert.
17: Wat is het toch eigenlijk prachtig om zo'n top 200 nu zelfs te creëren met zoveel luisteraars van Groot Nieuws Radio. Super gewoon.
16: Ja, mooi, mooi. Jeroen, Renate, Jojanneke en Sejana, die hebben gestemd op de volgende in de lijst. Opwekking 895 komt eraan. God is voor ons, een vertaling van God is for us van City of Light.
18: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
20: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
21: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
20: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
22: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Je ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
25: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
26: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
27: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
30: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
30: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
31: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
32: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
33: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
34: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
35: Helemaal los bij Ethos.
36: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
37: Mooi van Ethos.
38: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
39: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
40: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
41: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
42: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
43: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
44: Met Tim Hendricks.
43: Het christelijke radiostation.

0: twee dagen lang opwarmen. Voor een lang Pinksterweekend. Met de opwekking Top 100.
1: Groot Nieuws Radio.

goedemorgen. We gaan luisteren naar een liedje uit mijn stemlijstje. En het gaat over de grote liefde van onze vader, onze verlosser en heiland. Ja, het blijft gewoon zo gaaf om steeds weer meer te zien dat hij met zijn liefde ons vrijkocht van de dood en mij het leven geeft. Misschien raad je al welk nummer dit is. Fijne dag!

Het nummer van Jan Tiene, maar ook van Henk van Rudolf, Mariette, Fermina, Niels, Ria, Everdien. Ga zo maar door. Heerlijke opwekking 2026. Ik wil zingen van mijn heiland. En de volgende komt eraan, opwekking 67. Wie vrees ik nog? Nathan Bakker zegt, ik ben laatst op 12 april gedoopt. En dit is mijn dooplied. Dus een amen op dit dooplied, heeft er voor gestemd. Bianca Corlijn zegt, op dit nummer kwam ik als bruid de kerk in tijdens onze trouwdienst. Het was voor mij een proclamatie. Ik weet wie voor mij uitgaat en wie stand houdt achter mij.

0: Met een podcast van Groot Nieuws Radio word je opgebouwd. Met gesprekken over boeiende thema's in de Bijorieke-podcast of de Brandstof-podcast.
1: Het zijn zijn waarheden, zijn principes die mij vrij hebben gezet vanuit mijn hart.
0: Laat je voorlezen in de Bijbel-podcast.
2: Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 27.
0: Of beluister inspirerende overdenkingen, zoals in de Levenswoorden-podcast.
3: Weet dat zijn rechterhand ook jouw leven omhelst.
0: Of duik met Annemarie Biljart in actuele thema's, in groot nieuws van de week.
4: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd. Hoe onbevangen ook.
0: Beluister deze en andere series in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.

0: vooraan in het goudgele boekje, opwekking nummer 32. Dit is de dag. En wist je dat het Psalm 118, vers 24 is? Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Ben ik even benieuwd, Jacomine, hoe is de sfeer bij jou?
1: Ja hoor, over een klein half uurtje vertrek ik naar opwekking. Ik woon echt heel dichtbij in dezelfde gemeente, namelijk in Dronten. Jacomine hier. Maar goed, ja, deze reis is dan wel een beetje langer, omdat je natuurlijk in de rij moet staan. Ik heb alles ingepakt, maar ik hoef alleen maar te parkeren. Ik hoef niet in de lange rij. Want mijn man Alex is er al, die is de kwartiermeester, dus die heeft alles al staan. Zonnebrand mee, nog lekker even een ontbijtje. En ja, ik zie er ongelooflijk naar uit, naar alles wat daar gebeuren gaat. Ik ben dankbaar en blij dat ik mag dienen in het ministry team samen met Alex, mijn man, en met een prachtig, mooi, groot team. We zien uit naar mooie ontmoetingen, grote dingen die God gaat doen. En heel veel zegen voor iedereen die luistert, voor jullie in de studio. En ja, blessing. Ja. Zegen.
0: Ja, fantastisch. Blessings ook voor jou, Jacomine. Onderweg naar Pinksterconferentie, opwekking met de Opwekking Top 100. En de volgende is een gebed voor de kerk. Spreek, o Heer, opwekking 689. Joyce die zegt, dit lied herinnert mij steeds aan Gods woord, dat zoals gezongen wordt, diep in ons hart gezaaid wordt, een getuige van zijn grootheid. Jannie Blijenberg zegt, één groot gebed voor onze kerken. Hierin mogen we onze afhankelijkheid laten zien.

0: Jezus, wij verhogen u en erkennen u als Heer. Bijzonder om te weten dat je met vele gelovigen verbonden bent op dit moment. En dat we samen dit lied horen, misschien meezingen, meebidden. Het lied kwam op het stemlijstje voor van onder andere Ave en Brenda. Heel veel dank voor het stemmen op opwekking 237. Jezus, wij verhogen u. Ja, Jouk van Veen, jij ook bedankt voor het stemmen op opwekking 708. Het volgende lied, Hoe groot is uw trouw, o Heer? Ja, en het liefst, hè, dan zou je Jouk gewoon graag persoonlijk willen bedanken voor zijn stem. Dat zou toch mooi zijn. Jorieke, kan jij dat misschien even doen?
1: Dat kan ik zeker doen. Ik dacht, ik ga gewoon Jouk opzoeken en ik ga hem persoonlijk bedanken. Jou ook enorm bedankt voor het stemmen.
2: Ja, heel graag gedaan. Was ook een leuke lijst om zo maar in te vullen, dus...
1: Hey, ik kon jou goed vinden, want je hebt een belangrijke taak. Alle mensen die hier aankomen, die zien jou dan als ze hun auto gaan parkeren. We staan trouwens nu op de brug, even voor het beeld. Dus mocht je zo meteen onder de brug doorgaan, zwaai even, toeter even. Dat doen al heel veel mensen, vinden hem alleen maar leuk. Ik ken niemand die zo goed gemutst is als jij, jou ook, in die korte tijd dat ik je nu ken.
2: Oh, wat leuk. Nou ja, doe goed gemutst. Dat word je eigenlijk wel als je aan het werk bent eigenlijk.
1: Waarom word jij er zo blij van om de hele dag, je staat vanavond tot 11 uur. Ja. Sta jij daar bij het parkeren? Waarom word je daar zo enorm blij van?
2: Omdat al die mensen die binnenkomen zo blij zijn dat ze er zijn. En dat geeft zoveel energie. Ik bedoel, fysiek ben ik gewoon kapot dan aan het eind van de dag. Maar geestelijk ben ik zo wakker en opgeladen in energie. Ik denk van, ik had net al verteld, God breidt zijn tent uit. En dit is letterlijk bewoording hoe het er staat van. Je ziet letterlijk gewoon Gods woord komen, van God reis intended, en de mensen komen allemaal gewoon binnen. Ja, daar krijg je gewoon super veel energie van.
1: Dat... En de mensen hebben er zin in, hè, zeg jij?
2: Ze hebben er zoveel zin in. Ze zijn zo op zoek. En niet alleen, als je ziet al die tent, alle programma's, denk van, wauw, mensen willen gewoon. De groep wordt groter en meer mensen. Joh, dit is gewoon zo mooi om gewoon samen in Gods aanwezigheid hier te feesten eigenlijk.
1: Oh, jongens, deze energie dus pad toch door de radio vandaan. Hier wil je bij zijn, hier heb je zin in. En we gaan een nummer draaien, onder andere voor jou. Want jij hebt gestemd op Hoe groot is uw trouw. Ja. Waarom stond dit nummer op jouw lijstje?
2: Dit nummer staat op mijn lijst omdat dit gewoon zo tegenstellig is met hoe de wereld is. De wereld kent geen trouw meer. Mensen gaan gewoon na een jaar of een half jaar gaan ze weer van elkaar scheiden. Dan willen ze wat anders doen. En God is gewoon trouw. Die zegt gewoon, ik ga niet bij je weg. Ik blijf bij je. Ik zal altijd voor je zorgen. Dat is echt de trouw. En dat zien we in deze wereld. En dat maakt God zo uniek.
1: Ja, want God is altijd trouw.
2: Amen.
1: En daarom gaan we dit nummer voor jou en voor de vele anderen die hierop hebben gestemd, gaan we voor jou draaien en luisteren.

0: Gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed en matras.nl.
6: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
7: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN Vara die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Helaas zijn er een paar bijzonderheden te melden op de Nederlandse wegen. Allereerst een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. Op de A28 vanuit Zwolle heb je nu een kwartier vertraging. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Ook oponthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan daar, dat kan onder andere via Eindhoven. Volgt dan de A50 en vervolgens de A2.
17: Dankjewel, je luistert naar de opwekking top 100 op Grootnieuws Radio. En zometeen opwekking 121, dat is Psalm 23. De Heere is mijn herder. Anja Dagelder die zegt bijna 35 jaar geleden was Psalm 23 onze trouwtekst. En hij is altijd onze herder geweest.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja,
15: Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
22: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
23: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
24: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
25: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
26: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
27: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
28: Lekker bezig.
27: Milner.
29: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
32: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
33: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
34: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
35: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
36: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
37: Gewoon even op BelSimpel kijken.
38: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
39: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
40: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
41: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
42: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
43: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
44: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
45: Met Tim Hendricks.
44: Het christelijke radiostation.

0: zijn de woorden van Psalm 139 met dit opwekkingnummer. Nummer 518. Heer, u bent altijd bij mij. Voor Sarah Groen belangrijk, want dit is mijn dooplied en het is gezongen op de uitvaart van mijn dochter. En Corrie Winkel zegt, dit lied doet mij denken aan mijn dochter, 21 jaar met een verstandelijke beperking. Ik kan zoveel niet doorgronden bij haar, maar voor God is ze een open boek. Dit lied zing ik, Heer, u doorgrondt en kent haar.
1: De opwekking top 100.
0: Ja, terwijl de allermooiste geloofsliederen hier klinken met de opwekking top 100. Terwijl we deze liederen op ons laten inwerken, schakelen we vanmorgen met collega Jorieke voor Groningen Radio, een van de kwartiermakers op opwekking. En soms, ja Jorieke, dan word je herkend, hè?
2: Erkennen, het is een groot woord. Iemand zei wel heel leuk tegen mij, Ilke zei tegen mij, hey Annemarie.
3: Ja, klopt, dat dachten we eerst.
2: Maar wat zei je toen meteen? Ah?
3: Eunice?
2: Nee, nee. Wat zei jij? Je zei, nee, je kan niet Annemarie zijn. Je ziet er veel jonger uit.
3: Dat klopt, ja.
2: Ja. Maar vervolgens dacht hij, Eunice zei, nee, je ziet er ouder uit. Dus, maar goed, ik laat het eerste. Hey, maar ik sta hier bij Ilke en bij Johan. En ik heb het gevoel dat ik echt bij het leukste team sta van heel opwekking. Het loodgietersteam. Ja. Wat zijn jullie hecht met elkaar, zeg?
4: Ja, mooi is dat toch. Dat is toch prachtig. Zo hecht met elkaar zijn. En dat is, ja, we leven samen met de Heer op en deze opwekking op te bouwen.
2: Maar hoe wordt een loodgietersteam zo hecht?
3: Ja, door eerlijk te zijn wel. Als je wat hebt, dan kunnen we daarover praten met z'n allen. En dat zeg maar. We bidden voor elkaar. Dat is echt.
2: Elke ochtend beginnen jullie met elkaar. Jullie kamperen met elkaar. Ja. Jullie fixen storingen met elkaar.
4: Ja, dat doen we allemaal samen. 'S Morgens beginnen we met een gebed. En dan eerst een stukje lezen. Dan beginnen we met een gebed. En dan wordt het werk uitgedeeld. En dan, iedereen gaat aan zijn eigen gang. En dan als we klaar zijn met een project, dan komen we weer terug.
2: En we denken natuurlijk maar, hè, mensen die gaan niet kamperen of bezoeken. En we hebben gewoon lekker, we kunnen naar de wc, we trekken door, we kunnen onze handen wassen. Mensen die kamperen, die kunnen douchen, warm water. Ja, maar dat zou er niet zijn als jullie niet hier tijd aan hebben besteed, toch?
4: Nee, zeker niet. Daarom staan we hier ook. We maken er gewoon een week of anderhalve week vrij voor. En we gaan er een mooie week van maken, samen. En dat kan wel eens een beetje tegenvallen, maar ja. Meestal valt het altijd mee met elkaar. Dus we...
2: En werkt alles?
3: Ja, tot nu toe. We zitten nu te wachten op de storingen, zeg maar.
2: Wat is een beetje... Ja, nu zometeen komt het hele volk op natuurlijk. Wat zijn een beetje de dag dat je denkt, ja, nu begint toch alles een beetje te haperen?
3: Ja, dat gaat denk ik in de loop van de middag nu wel beginnen.
4: Verstoppingen van de wc's en zo, dat soort dingen. Ik denk dat we die kant op gaan, meer op gaan dan de rest.
2: Maar dan is daar het loodgietersteam.
4: Ja. Daar zijn wij er weer klaar voor.
2: En jullie fixen het?
4: Wij maken het weer voor elkaar.
2: Oh, joh, ja, ook hier weer, als je dus naar de wc gaat, als je doucht. Weet je, dus, daar staat dus een heel hecht loodgietersteam. Die heeft daarvoor gezorgd en die staat voor je klaar.
0: Mooi, mooi Jorieke, dat we zo'n stukje waterleiding op opwekking mogen ervaren. Ah, we spreken Jorieke straks vast nog. Ah, leuk, we zijn ook als reisgenoten op deze muzikale reis langs de nummers van de opwekking richting het Pinksterweekend. En je komt er al gauw achter dat de nummers, ja, meer dan nummers zijn als je diep geraakt wordt. Misschien ook wel door de volgende plaat, opwekking 870. Deze draai ik speciaal voor Albert, Kees, Elise, Dick, Isaac, Mariette, Jan-Jaap, David en vele anderen die diep geraakt zijn door Gods liefde. Daar gaat het niet ook over. Zing mee met de Opwekking Band onder aanvoering van Rijer. Diep geraakt.

Opwekking 542. God van trouw, opgestemd door Jannie. Want wat een genade dat God trouw is en trouw blijft, ondanks al onze ontrouw.

Ondertussen is Edwin even aan het uitpuffen. Koffietje erbij. Caravan gepakt en dan zo richting opwekking. Mirjam zegt heerlijk deze oudere liederen. Geniet ervan en zing ze lekker mee. En Willem is op de trekker. Bieten, spuiten tegen onkruid en genieten van de opwekking. 200, ja, het zijn 100 extra. Tot morgen of overmorgen. Ook Willem gaat naar opwekking toe. En dan, Johan uit Vlaanderen, die laat weten. Wat een mooie lijst. Een heerlijke zender. Het luisteren helpt me om vooruit te kijken. Ik worstel zelf met het geloof. Luisteren naar Grootnieuws Radio helpt mij om rust te vinden in hem. En te beseffen dat die worsteling er ook mag zijn. Opwekking 618. Jezus, hoop van de volken. Dat hebben we nodig. Vindt Marielle. Die gaat aan op dit lied. Jezus, hoop. Onze rots, onze kracht in een wereld die op zijn kop staat. Yeah.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden.

Jezus, uw naam, opwekking 914, hier bij Grootnieuws Radio. In de opwekking top 100 gestemd door Maartje, Maurice, Scarlett, Henry, Sander, Remy en vele anderen hebben hun best gedaan op hun stemlijstje. En dit is het resultaat. Vandaag en morgen mag je daarnaar luisteren. Ingrid is ondertussen de laatste spullen aan het inpakken. Eten koken voor vanavond. Kwartiermakers van Ten Boersterveld. Ja, ja, ze zijn onderweg. Opwekking, ze komen eraan. En Simone komt er ook aan. Is onderweg naar opwekking met Niek, Arjen, Rogier, Matthijs en Menno. En Grootnieuws Radio op de achtergrond. Mooie foto van de afslag hier. En ook Willy zingt mee vanuit de auto. Corinne, Marion, Erik, Hanna, Wiebe zijn stemmers voor Psalm 121 met opwekking 451. Ik hef mijn ogen op. Ja, al die cijfers. We gaan de psalm induiken. Het is een van de bekendste, meest geliefde psalmen, durf ik wel te zeggen. Een psalm die in moeilijke tijden velen tot troost is geweest. Misschien ook wel voor jou vandaag. Dat de woorden je ook vandaag mogen bemoedigen. Als jouw persoonlijke situatie misschien onveilig, onzeker of op welke manier dan ook moeilijk is. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar ik mijn hulp verwacht. Hier is de Opwekking Band.

beste luisteraars, broeders en zusters. Gods liefde en genade is oneindig groot. Mijn naam is Joyce. Het lied dat u zo gaat beluisteren heeft mij vanaf dag 1 geraakt. De woorden vertellen wie God voor mij is. Het is inderdaad nauwelijks te bevatten hoeveel God van mij houdt. De onvoorwaardelijke liefde die Hij in mijn hart heeft uitgestort, mag ik doorgeven. Ik ben dankbaar dat ik een levende God dien en elke dag zijn grootheid mag bezingen. Ik zing voor u, prachtige God.

0: 2 dagen lang opwarmen. Voor een lang Pinksterweekend. Met de opwekking Top 100.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Opwekking 792, een eeuwig halleluja hier bij Grootnieuws Radio. Ik draag de volgende nummers van de Opwekking Top 100 over aan collega Lucas. Lucas, man, één vraag. Ben je klaar?
1: Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. En komend uur, ja, één nummer dat iedereen, denk ik, in de jaren 90 uit volle borst heeft meegezongen. Heer, ik prijs uw grote naam. Nou, zometeen gaat hij ook weer klinken in de Opwekking Top 100.
0: Supermooi, man. Nou ja, heel tof. Ik zit te genieten. Ik hoop jij ook straks. Blijf lekker luisteren. Ik mag er nog één draaien. Dat is Opwekking 436. Onze Vader.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Het weekend.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
4: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
3: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Nieuw!

0: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. 2 maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven na de ochtendspits. Allereerst een ongeluk met 2 vrachtwagens op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Amersfoort 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt 1 rijstrook minder. En tot slot een file waarvan je weet dat die er komt te staan. De A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
5: Goedemiddag, zometeen gaan we verder met de opweking top 100. De wind steekt op.

0: spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Wauw! Wat een uitzicht vanaf deze berg, zeg!
11: Ook jij kan in 2026 gaan voor een topervaring. Kom dan naar de NEM Reveilweken. Conferenties waar de hemel de aarde raakt. Ontdek dit jaarlijkse hoogtepunt snel op de-nem.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
24: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie.
25: Opwekking.
0: met Lucas Kramer.
1: Het christelijke radiostation.

0: is het geestelijke weerbericht voor dit weekend.
1: De opwekking top 100.
0: Er kan zomaar een wind opsteken en daardoor een vuur oplaaien. Ja, hopelijk geen bosbrand, maar een vuur van liefde voor God. Je hoorde de wind steekt op en daarvoor lied 910. Dat was prijs Yahweh. Ja, een hele goede middag. Deze donderdag zijn we al volop bezig met de opwekking top 100. Ja, de echte top 100 die hoor je vanaf eind deze middag en ook morgen de hele dag hier bij GroNieuws Radio. Ja, maar vandaag een extra dag opwekking top 100, omdat er zoveel stemmen zijn binnengekomen. Ja, dank je wel daarvoor. En ook omdat vandaag al een aankomstdag is voor alle opwekkingkampeerders. Dus tentjes die mogen worden opgezet. En Jurike, ja, is ook deze uren weer onze oren en ogen in Biddinghuizen. Onder andere op camping A, hè Jurike?
2: Ik dacht even kijken hoe het inderdaad op die campings gaat. Want officieel is het natuurlijk nog niet open, maar iedereen die volgens mij... Tiermaker, een medewerker, die kan volgens mij al het terrein op. Op camping A, ja, het ziet er nog een beetje raar uit. Want her en der staat een caravantje, een tent, een vouwwagen... of wordt er een tent opgebouwd. Dit gaat nog wel even duren, je bent helemaal alleen.
3: Klopt, nou, we zijn met z'n tweeën. We moesten even een hamer ophalen, want net waaide alles al weg. Vandaar dat we even een hamer hebben opgehaald.
2: Hoe lang gaat het denk je duren? Deze tent is best een grote tent.
3: Hoe lang hebben we nog?
4: Nou, we zijn nu 40 minuten bezig.
2: 40 minuten bezig al?
3: Ja, klopt.
2: Want ik zie al enkel wat stokken er doorheen nog.
3: Klopt, maar we hebben nu de basis gelegd. Dus als het goed is, als we zo de pinnen erin slaan... dan moeten we hem zo in één keer om kunnen klappen. En dan de haringen erin.
2: En dat hoort natuurlijk ook het hele weekend. Als het fundament staat, jongens, dan gaat het helemaal goed. Amen. Yes. Kijk, dat is de taal die we spreken dit weekend, Lucas.
0: Kijk, moet helemaal goed komen daar. Ja, een goed fundament. Heel erg belangrijk voor een mooi Pinksterweekend. Ja, wij gaan volop door met de lijst met de opwekking top 100... met daarin oude en nieuwe opwekkingsliederen. Ja, zometeen een lied over de God die ons draagt... en aanwezig is in ons diepste lijden. Zometeen het lied Hoogste God hoor je zometeen in de lijst. En deze komt van cd nummertje 15. Dit is mijn Jezus, ik hou van u.

0: En dit lied doet me denken aan het gesprek dat ik maandag had met Instagrammer, TikToker Noor van der Weijden in Brandstof. En dat ging over het vinden van vrede in gebrokenheid. En daar gaat dit lied ook over. Ja, als alles wankelt, weet dan, mijn God heeft alles in zijn hand. Nou, mocht je het gesprek gemist hebben, het staat nu ook online als podcast op de Brandstofpodcast.
1: De opwekking top 100.
0: Zeker. Nou, van harte aangeraden om hem terug te gaan luisteren. Ja, vroeger mocht ik complete vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismus uit mijn hoofd leren. Ik weet niet of je dat ook nog hebt gedaan. Nou, de bekendste vraag is wel, ja, wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? En het antwoord is, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, dat je hoort bij je zaligmaker, Jezus Christus. Ja, en aan die vraag uit de catechismus moest ik denken bij dit lied uit de Opwekking Top 100. Dit is hoop in leven en in dood. En dat is natuurlijk Jezus.

0: Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht, Maartje uit Den Haag.
3: Vanuit een winderig waaiend zelfs.
4: Groot Nieuws Radio.
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
5: Your love is a thud and I'm dancing in the rain.
0: En een geluid van samen. Bouw jij mee aan Groot Nieuws Radio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: En met dit lied zitten we weer heel even in de 40 dagen tijd. Een lied over de koningknecht. Zijn lijden bracht ons herstel en de eeuwigheid. Hosanna voor die koning!
1: Top 100!
0: Ja, Jorieke was net al even op camping A, waar de eerste tenten al worden opgezet voor opwekking 2026. Ja, Jorieke, waar ben je nu?
2: Ik ben op een plek, Lucas, waar jij zeker te weten dit weekend, ook als live verslaggever, niet mag komen. Raad maar.
0: Ja, ik denk het vrouwentoilet, of niet?
2: Ja, ik sta in een heel klein hokje. Daarover gesproken trouwens, ik liep langs het toilet en toen viel me even op. Er staat er zo'n zin bij de toiletten, van waar je aan moet houden, houd schoon en zo. Maar er staat ook, ga zitten op de wc. Als je gaat staan op de wc, is heel erg gevaarlijk.
0: Ja, nou.
2: Ik kreeg allemaal beelden bij. Dacht ik, hoe sta je op de wc?
0: Ja, sommige mensen doen dat, denk ik. Omdat de wc dat misschien niet heel erg schoon is.
2: Ja, maar dan ga je met je schoenen. Het ging mij even helemaal de pet erbuiten. Maar ik sta daar niet. Ik sta op een plek dat ik dacht, hoef ik hier eigenlijk niet meer te komen. Toch zou ik hier wel willen zijn. Het is namelijk de baby care. En Marjonelle, zij is de coördinator van de babycare. Er staan hier banken, er staat hier een gezellig lampje, er staat een koelkast, er staat water. Het is hier echt je wordt hier helemaal, om maar even de babyterm, gepamperd eigenlijk. Voor wie is deze ruimte, Marjonelle?
3: Nou, dit is echt een ruimte voor vrouwen die borstvoeding geven, die even een moment van rust nodig hebben voor zichzelf en voor hun kindje, om lekker te voeden. Of als je flesvoeding geeft. Dit is echt even een plek waar je tot rust mag komen samen, jij en je kind. En in alle rust kan voeden. We hebben ook mogelijkheid om een potje op te warmen. Het is echt even samen tot rust komen en in alle rust een voedingsmoment kiezen. Dus dat is echt super gaaf. Het is echt heel gezellig hier.
2: Ja, ik zie al heel bijvoorbeeld al die bankjes die zo vol zitten met voedende vrouwen. En tegelijkertijd denk ik, wow, respect dat die vrouwen met baby's hier naartoe gaan, toch?
3: Ja, nou echt, hè. Dat vind ik ook, hoor. Respect. En sommige vrouwen die hebben nog. Vorig jaar hadden we een kindje van 3 weken, joh. Dat was echt niet te geloven. Echt zo'n inimini. Oh. Maar nee, dus dan is het lekker dat je gewoon eventjes je kunt terugtrekken en alle rust kunt voeden.
2: Dus weet als je nu dus onderweg bent. Hij is ook al. Deze ruimte, de babycare, is gewoon al klaar. Je kan hier lekker even tot rust komen. En je kan ook nog een ruimte met verschonen allemaal. Het is vlakbij de samenkomsttent. Een heerlijke plek waar je dus als vrouw lekker kan komen. En voor Lucas, ja, jij gaat het nooit zien. Dus.
0: Nou, dat scheelt ook. Ik hoef dan geen pampers te verwisselen en luisteren.
2: Nee, jawel. Ik hoor dat die ruimte mogen mannen wel komen. Alleen in de voedingsruimte niet. Dus je mag gewoon je vrijwilliger doen. Voor de luieren.
0: Heerlijk. Nou, voor alle generaties wordt goed gezorgd dus op de Pinksterconferentie. En Jorieke, nog één vraag. Hoe is het met je zangstem deze donderdag?
2: Goed.
0: Oké, nou dan gaan we lekker hard meezingen met een echte opwekkingklassieker. En thuis en onderweg lekker meezingen met Heer, ik prijs uw grote naam. In de opweking top 100 bij GrootNieuws Radio.

Ja, Wanda vat de boodschap van dit lied mooi samen. Omdat de Zoon van God de dood overwon, daarom ben ik tot leven gebracht. Je hoorde Amen in de Opwekking Top 100. Ja, dit jaar met maar liefst 200 nummers. Ja, vandaag en morgen te horen hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, en dan een prachtig lied over de trouw van God. Want eeuwen komen, eeuwen gaan. Voor altijd blijft uw trouw bestaan.

Het is een lied van Martijn Bewalda en Kees Krijenoord en ook opgenomen in de bundel van de opwekking Heerser over alle dingen. En dan in de opwekking top 100 het lied God wijst mij de weg. En Anja deelt haar getuigenis bij dat lied. Ze zegt, ja, in een donkere periode in mijn leven waarin ik het zelf niet meer wist, begon deze melodie op een morgen zich af te spelen in mijn hoofd. En vlak daarna kwamen de woorden erbij. Het is mijn overwinningslied geworden. Als ik mijn hand in zijn hand leg, geeft hij voor elke nieuwe dag nieuwe liefde en nieuwe kracht. God wijst mij en jou de weg.

0: import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
1: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
3: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
1: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
8: Appetito.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Garage Ploeg en Sir Huisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
18: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
19: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrabat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
6: Grootnieuwsradio.
12: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Grootnieuws Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: Meerdere bijzonderheden onderweg. Onder andere de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie na een ongeluk van gisterochtend is er één rijstrook dicht. Verder helemaal dicht de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg afgesloten na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder de N36 nog. Daar heb je in beide richtingen een afsluiting bij de N48. Komt er een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren.
25: En zometeen meer nummers van opwekking in de Opwekking Top 100. Waaronder deze, De Leeuw en het Lam.
26: Want God is de leeuw, de koning van Juda.
27: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
28: Gewoon even op BelSimpel kijken.
29: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
31: Is dit allemaal van jou?
32: Alleen de belangrijke dingen.
33: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
34: Geeft ruimte.
35: Oh. Goedemorgen allemaal.
36: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
37: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
38: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
39: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
40: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
41: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
42: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
43: Ik kan niet werken vandaag.
44: Waar heb je last van?
43: Koorts. Oranje koorts.
45: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
46: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
47: Joehoe!
46: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
48: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
49: Dit is Erzsébet uit Roemenië.
0: Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
32: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
32: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hanzestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne 2-persoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
7: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
8: Met Lucas Kramer.
7: Het christelijke radiostation.

0: Het is een lied voor koning Jezus. Ja, waar hij is, daar is vergeving en vrijheid. Je hoorde, toon ons uw glorie.
1: De opwekking top 100.
0: En dan voor de leeuw en het lam. Ja, we hadden dit jaar echt zoveel zin in Pinksteren. Dus als je het niet erg vindt, we zijn alvast begonnen vandaag met de opwekking top 100. Met dit jaar dubbel zoveel nummers. En de hele lijst die kun je meelezen op grootnieuwsradio.nl. Ja, en laat ook even van je horen. Ben je onderweg wellicht naar Biddinghuizen? Of zit je thuis of op je werk? Ja, wat ben je aan het doen? En hoe bereid je voor op het Pinksterweekend? Nou, een appje mag je me sturen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Dan gaan wij even naar Jurieke toe in de Flevopolder, waar dit weekend duizenden christenen bijeen gaan komen op de Pinksterconferentie. En Jurieke, jij bent nu op een plek waar dit weekend volop gepreekt, gezongen en gebeden gaat worden, hè?
2: Inderdaad, op die plek ben ik. Maar zoals je hoort, ik laat even het galmpje horen. Goedenavond, opwekking! Hoor de echo?
0: Ja, zeker. Het is helemaal leeg nog.
2: Het is helemaal een lege tent. Maar ja, dat gaat ook helemaal anders zijn. Het is ook nog helemaal niet klaar. Maar dat hoeft ook niet, want pas morgenavond gaat het hier bomvol zitten. Maar het is zo'n andere tent dan normaal. Of wat we gewend zijn, Lucas. Het is echt een beetje een stadiongevoel krijg je. De zijkanten zitten met tribunes die ook echt omhoog gaan.
0: Vet.
2: En het tentdoek van binnen is helemaal zwart. Dus het is echt een andere beleving dan dat je gewend bent. Met de prachtige verlichting. En hij staat ook op een andere plek. Maar ik denk dat mensen hier wel van gaan genieten.
0: Oké, nou, we gaan het zien dit weekend op de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Ja, gaan wij verder met de opwekking top 100. Waar we nu een echte klassieker gaan horen. Een lied over een dienende Jezus, de Zoon van God, ja, die zijn positie opgaf om mens te zijn. Ja, en dat dienende voorbeeld, dat mogen wij gaan volgen. Dit is de Opwekking Top 100 bij Grootnieuws Radio, met nu: Hij kwam bij ons heel gewoon.

0: twee keer Talita Namijn op de radio. Met Hij kwam bij ons heel gewoon. En ook dit nummer zingt zij. Ik geef u alle eer.
1: Top 100.
0: En intussen komen er heel veel leuke, gezellige appjes binnen via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, Kees en Linda die zijn aan het inpakken. Gaan over een uurtje vertrekken.

kijken naar opwekking. En ze laten weten, we hebben er super veel zin in. Nou, Jenny heeft de vouwwagen en de auto volgepropt. Is bijna gearriveerd in Biddinghuizen. En ze staat dit weekend met een groep van 140 man bij elkaar op een veld. Nou, dat wordt een dolle boel volgens mij. En ook Theo laat weten dat hij heel veel zin heeft in de Pinksterconferentie in opwekking. Ja, zometeen in de opwekking top 100 een lied met een Hebreeuwse tekst komt uit Psalm 133. Ja, hoe goed is het, hoe heerlijk om als broeders bijeen te wonen. Ja, Janni wil met dit lied haar verbondenheid met het Joodse volk laten zien. En Karen benadrukt de vrede die het geeft als broeders en zusters samenwonen. Ja, hoe relevant voor deze tijd van verdeeldheid, ja, ook binnen de kerken. Maar dit is Gods belofte voor ons, eenheid. Nou, zometeen Hine met Toffe Menahim hier in de opwekking top 100. Maar eerst lied 570. Dit is de tijd.

0: Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
2: Ik breng je wel mee eisen.
3: De zon in de rand. De
2: zinbabel.
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DHB+, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.

0: Ja, een van de oudste nummers in onze opwekking Top 100, Jorde Hinematof. Ja, en als je nog je tas aan het inpakken bent, ja, vergeet je tamboerijn niet.
1: De opwekking Top 100.
0: Ja, natuurlijk. Of je gitaar of een ander muziekinstrument. Heerlijk om lekker s'avonds bij het kampvuur nog samen te kunnen zingen. Ja, zometeen verder met de opwekking Top 100. Eerst even checken bij Jorieke, want ja, Gronings Radio staat dit weekend ook weer met een studio op de Pinksterconferentie van Opwekking. Doen de schuifjes het al, doen de knopjes het al, Jorieke, heb je het al gecheckt?
2: Ja, er wordt echt hard aan gewerkt dat de hele studio klaar is om iedereen te ontvangen. De oranje parasolletjes staan klaar, de oranje loper. Nicky, Bram, Jolanda, Marieke zijn hartstikke hard aan het werk. Ik was natuurlijk vandaag ook al hier hartstikke hard aan het werk. Wie er zo meteen ook heel hard aan het werk gaat, is collega Daan natuurlijk. Die je normaal natuurlijk op dit tijdstip hoort. Hey Daan, heb je er zin in?
3: Jazeker, maar ik zit even rond te kijken. We hebben goede buren, man. Daar heb je draadjes, vlees, kroketten. Oh. Daar heb je pannenkoeken. Daar heb je koffie.
2: Ja, vooral die koffie to go naast ons. Maar ik kan je zeggen, bij ons backstage... Ja, echt Marieke en Jolanda hebben overal voor gezorgd.
3: Ja, en we hebben veel meer natuurlijk in onze tent, hè?
2: Ja, want wat echt, hè? Want ik ben overal geweest, maar toen dacht ik... Ja, ik heb eigenlijk helemaal niet gezegd wat wij hier eigenlijk het hele weekend gaan doen. Vertel jij het?
3: We delen onder andere stickers uit. Nu zou je kunnen denken, stickers, hè?
2: Leuk voor mijn kind.
3: Nee, dit zijn hele mooie stickers. Meer zeg ik niet. Er zijn natuurlijk optredens. Nou, ik noem Sander en Angela. Wat te zeggen van Delize en Dien. En Martijn Bualda. T-shirts. Nou, die geven we eigenlijk weg. Daar komt het op neer.
2: Praktisch wel.
3: Ja, €35 gift. T-shirt erbij.
2: Hoppa. Ja, en natuurlijk. We gaan allemaal hier live radio maken. Dus de studio staat hier gewoon. Je kan gewoon lekker lopen komen loeren... En lekker meedoen, lekker komen kletsen. En wat ook nog wel heel bijzonder is, Daan, dat is nieuw dit jaar. Ja, zal ik het even vertellen. Ja. Elke dag hoor je natuurlijk zoveel stemmen om je heen. Verwachtingen van anderen. Heb jij vooral meningen van de wereld. Gedachten in je eigen hoofd. Nou, die kunnen dus bepalen hoe je naar jezelf kijkt. Vaak zonder dat je het doorhebt. Maar God spreekt ook. Hij noemt je bij je naam en spreekt woorden van hoop en waarheid. En tijdens opwekking nodigen we je uit om stil te staan bij die stem. En jezelf de vraag te stellen. Waar luister ik eigenlijk naar? En dat door middel van een prachtige audioreis. Nou, ik zou niet weten waarom je eigenlijk niet langs onze studio wil komen. Los van dat we het gewoon onwijs leuk vinden om jou in het echt te ontmoeten.
0: Zeker. Nou, ben je dit weekend op opwekking? Kom langs in de studio van Gronings Radio. Ik ben er ook vrijdag, zaterdag en zondag. Dus kom vooral even langs. Gaan wij door met de top 100. Met zometeen het lied Voor Eeuwig. Ja, wij. En dit is Wat Hij Deed.

de opwekking band met Reni en Elisa en voor eeuwig jawet. Terwijl Dion in een volgepakte auto onderweg is naar de Flevopolder met de opwekking top 100 op de radio. En Anja geniet volop van de oude liederen in deze lijst. Ja, en Jeffrey is vandaag nog aan het werk, maar morgen naar opwekking. En hij kijkt er enorm naar uit. De opwekking top 100 met nu Ik bouw op Jezus.

goed advies om je leven te bouwen op het fundament van Jezus. Je hoort het lied Ik bouw op Jezus. Ja, en zometeen het vervolg van de Opwekking Top 100 met collega Daan Otthoff. Een hele fijne middag nog toch toegewenst met al die prachtige nummers. En dit is het lied Prijs de Koning met Opwekking Band en Gesina van den Bosch.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
7: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
8: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kijk, in de zomer als de zon schijnt is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
13: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
1: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er 1 rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langste op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer.
13: De een begint te zingen en dan start de andere daardoorheen met een andere tekst. Het is het principe van een kanon, zijn ook te vinden in de opwekking top 100. Op 134 bijvoorbeeld zometeen, groot is hij.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
18: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
17: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
20: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
21: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. worldvision.nl.
11: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
22: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
23: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
24: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
25: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
25: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
25: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
25: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
27: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
28: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
29: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
31: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
32: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
33: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
34: Oké.
33: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
5: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
6: Met Daan Olthoff.
5: Het christelijke radiostation.

0: Zo prachtig dat we kunnen zingen hoe waardig onze Heer is. Dat schrijft Lef over dit lied. Dat werd geschreven door Abby Gamboa. 133 in de Opwekking Top 100. Je hoorde Gesina van den Bos. En wie is er waardig?
1: Opwekking Top 100.
0: En daarvoor een heerlijke kanon. Nummer 134. Groot is hij. Uur 8 van de Opwekking Top 100. Liederen die jou dichter bij God brengen. En dichter bij de Pinksterconferentie. Die toch stiekem vandaag al een beetje gaat beginnen. Voor de mensen die vandaag al aankomen, treedt vanavond bijvoorbeeld al Elvis E op. Dus dat is leuk. Er wordt ook van alles en nog wat georganiseerd. Ook al mooi om te zien dat er al best wel wat mensen onderweg zijn naar de opwekkingconferentie. Dat zien we in de Groot Nieuws Radio app. Waar bijvoorbeeld Jantina zich ook meldt.
2: We zijn onderweg naar Binnenhuizen, naar de Pinksterconferentie. We hebben er super veel zin in. We zijn nu met twee zussen in de auto. Een andere zus komt vanaf de andere kant van het land. Super veel zin in. Nou, tot dadelijk allemaal.
0: Wij verzorgen tot 7 uur de playlist van je reis richting de conferentie. Met nu 132. Dit is Reijer. Dit is onze God.

0: Evelien, Carla, Corina en vele anderen. En daardoor op 131 in de opwekking top 100. Je hoorde Jezus alleen. De soundtrack van de laatste voorbereidingen voor de Pinksterconferentie. Dat blijkt wel uit veel appjes die voorbij komen. Adrie en Petra die zijn onderweg naar de opwekkingconferentie, schrijven ze in de app. We bidden iedereen een mooi gezegend weekend toe. Rianka, jij had er graag bij geweest, maar dat lukt niet door werk, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Wat voor werk doe je?
1: Nou, ik werk op een tuincentrum. En dat zijn juist de Pinksterdagen, Paasdagen. Dat soort dagen zijn eigenlijk altijd heel druk. Helaas moet ik het dit keer voorbij laten gaan.
0: Vorig jaar ben je dan wel het dagje geweest. Wat is er zo mooi aan opwekking?
1: Wat ik heel bijzonder vond, is dat er zo heel veel jongeren waren. En wat ik vooral ook heel erg fijn vond, is dat familiegevoel, zeg maar, vond ik gewoon echt heel hartverwarmend. Dat vond ik echt ook heel bijzonder.
0: Je hebt ook gestemd op de opwekking top 100, het lied Zie onze God. Wat maakt dat lied voor jou zo bijzonder?
1: Ik vind het een heel indrukwekkend lied eigenlijk. Want soms dan zie je zoveel dingen om je heen gebeuren. En dan om dan naar onze God te zien en hij zit op zijn troon, valt bij hem niet uit de hand.
0: Mede dankzij jou staat hij op 130 in de opwekking top 100. Enorm bedankt voor je stem, Rianka, en heel veel succes met werken. En door je stem was je toch zo een beetje onderdeel van de Pinksterconferentie.
1: Ja, toch. Hartstikke leuk. Ja, mooi.
0: Rianka, dankjewel.

0: Brandstof Podcast.
1: En dat betekent dus dat wij als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: En ik zend mij bekende woorden op 129 in de lijst. Je hoorde zend mij.
1: De opwekking top 100.
0: En we hebben Daan uitgezonden naar Biddinghuizen vandaag. Daan, fiets hem er maar in, zou ik zeggen zo.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ik sta met mijn fietsje op een kruispunt bij Lianne. Opwekking verkeer is het. Ja, zo'n mooi geel-oranje hesje heb je aan. Hoe gaat het, Lianne?
3: Ja, het gaat goed.
2: Ja, druk, hè?
3: Het is leuk, de mensen zijn blij. Ja. En het is af en aan rijden. Ja.
2: Caravans komen hier aan, campers, auto's, die rijden door. Op jouw bevel, hè? Zo is het.
3: Ja, ja, mijn aanwijzingen.
2: Nou, ja. Sommigen luisteren niet echt helemaal lekker,
3: nee,
2: hè? Maar het gaat allemaal met een vriendelijk gebaar. Wat me wel opviel zojuist, is één vraag die hier ook een beetje gonst op dit kruispunt. Weet jij welke vraag?
3: Ja, ik weet wat je bedoelt. Er moet hier een visboer komen. Maar die is er nog niet.
2: Jij bent van het verkeer. Mensen zijn op zoek naar een visboer. Succes. Ik ga even op mijn fietsje het terrein op. Dat is wel een beetje illegaal, denk ik.
0: Oh.
2: Maar eens even kijken of dat lukt. Zo. Hup.
0: Wel even bellen, hè, Daan.
2: Snotverdol. Ja, daar gaan we. Dat is een eindje trappen. Topsporter. Oh, ga ik... Oh. Het gaat bijna niet goed. Het is allemaal grind. Scheelt dat ik een top kon... Ik ga hier even gewoon het veld op. Hier worden de eerste tenten opgebouwd. De caravans, die staan klaar. Nou, pak gewoon eens even een willekeurig gezinnetje hier. Ga na opwekking iets aan mijn conditie doen. Wacht even remmen hoor, een moment. Hallo.
4: Hallo.
2: Hallo. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Wie ben jij?
4: Edward.
2: Edward, waar kom je vandaan, jongen?
4: Uit Vlissingen.
2: Oh, dat is een heel eind.
4: Dat is een heel stuk, inderdaad.
2: Ja, het is daar prachtig hier ook, hè?
4: Ja, Vlissingen schijnt de zon altijd. Ja, hier gelukkig ook.
2: Hé, hey, even een radiotestje. Mag dat? Hier staat een grote, dikke, vette auto. Ja. Hebben jullie een bepaalde zender aan? Ik roep even iets. Even kijken, hoor. Als nou mee zit, dan horen we onszelf.
4: Alice.
2: Nou ja, dan vraag ik het even. Stonden wij aan, Alice?
5: Ja, natuurlijk.
2: Echt waar?
5: Ja, hoor.
2: Komt het goed? Ja. Wat gaan jullie doen hier? Met een grote groep staan?
4: Met een grote groep zijn we inderdaad. Met veel familie. Dus nu een mooi plekje maken. En hopelijk een heel mooi weekend.
2: Fantastisch. Ik zag nog een... Oh, hier, een kleine baby.
4: Ja.
2: Is die van jullie?
5: Ja, die is van ons. Ja, Joël.
2: Joël. Hoe klein is Joël?
5: Zijn eerste opwekking, dus...
2: Oh. En hij is opgewekt, hè? Dat is gelukt. Nou, mooi. Heb het goed samen. Ik ga even verder met mijn fietsje.
0: Ja. Daan, wat goed. Doe wel voorzichtig daar een beetje, hè?
2: Jo.
0: Oké, dankjewel. Nou, dat was Daan vanaf het terrein in Biddinghuizen. Mocht je hem dus tegenkomen, geef dan vooral eventjes een hand. En zorg dat hij een beetje let op de weg. Dat is ook wel belangrijk. In de opwekking top 100 staan best wel wat liedjes van Phil Wickham. Net hoorde je al zijn Nederlandse vertaling van het lied This Is Our God. En op 128 vinden we de vertaling van Living Hope.

0: twee dagen lang opwarmen. Voor een lang Pinksterweekend. Met de opwekking Top 100.
1: Groot Nieuws Radio.

Dat is wie God is, de Almachtige, dat schrijft Kees. Daarmee legt hij ook meteen de betekenis uit van El Elohim. Opwekking 333 in de opwekking top 100. Een extra dag van deze lijst die aanstaat bij Jantine. Die geniet van de nummers die anders de lijst niet hadden gehaald. Nou, en daar verbaas ik mezelf eigenlijk ook nog best wel over. Neem opwekking 862 bijvoorbeeld. Net niet genoeg stemmen voor de top 100. Maar dankzij Huib, Arja, Arnold, David, Maurice en vele anderen... gelukkig wel vandaag te horen in de lijst. Het prachtige lied Freedom van Jesus Culture. Net zo prachtig gezongen door Rebecca Sertian. Op 126 is dit Vrijheid.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Garage Ploeg in Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
9: Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
12: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
11: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
13: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
11: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
14: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
15: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
14: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
15: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Groot.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden, morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie.
4: Welk lied brengt jou dichter bij God? Marielle die gaf antwoord op die vraag en gaf haar stemlijstje door. En daar kon dit heerlijke aanbiddingslied natuurlijk niet in ontbreken. Adonai hoor je zo meteen.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
27: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
28: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
29: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
30: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
31: Voor de makers.
32: Praxis.
28: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
33: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
34: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
35: Gewoon even op BelSimpel kijken.
34: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
36: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
9: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
10: Met Daan Olthof.
9: Het christelijke radiostation.

0: hartversterkend. Wanneer dagen zwaar zijn door ziektelast, dat schrijft Jeannette. Het lied werd geschreven in 1981 door Michael Lender en verscheen daarna zowel in de You for Christ bundle als die van Opwekking. Je hoorde U bent mijn schuilplaats.
1: Opwekking Top 100.
0: Omdat er zoveel gestemd is, doen we er gewoon een extra dag bij. De Opwekking Top 100, uur 9. Samen leven we toe naar de start van de Pinksterconferentie morgenavond. Ja, en de een is nog druk aan het inpakken, de andere is al op het terrein aangekomen. Belangrijk is wel trouwens dit jaar dat je onderweg even rekening houdt met de juiste aanrijroute. Er zijn er 3, noord, midden of zuid. En het is ook wel even belangrijk dat je dus dit keer al bij aankomst je parkeerticket nodig hebt. Die kun je ook altijd nog wel even regelen op de self-service portal van Opwekking. Maar mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga daar vooral nog even naar kijken en zorg dat je morgen gewoon alles bij de hand hebt. De zoon van Rosa die is in elk geval al goed aangekomen. Samen met zijn vrouw Ilse en 2 zonen Dries en Jasper zouden zij nu, zoals het goed is, op het terrein moeten zijn aangekomen. Nou, mocht je hun tegenkomen, ga doe ze even de hartelijke groeten van ons. Hoe luister jij naar de Opwekking Top 100? Sta je nog met je handen vol met wc-rollen? Of ben je al vlak bij de afslag Biddinghuizen? Laat het eventjes horen. Dat kan via de Groot Nieuws Radio app. Het is misschien wel een van de meest gezongen liederen die er bestaat. Het ontstond spontaan tijdens de afronding van het album Go West Young Man in de kelder van Michael W. Smith. Terwijl hij daar eigenlijk zat om aan een popnummer te schrijven. Dit is Agnus Dei.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid.

0: Marlies die schrijft: God is zo goed. Heerlijk om hem zo te mogen aanbidden. En Rick die schrijft: bij het intro hiervan sta ik gelijk alweer op opwekking. Ik speel piano bij de Joshua Band in de tent van groep 7 en 8. Rick, hoe is dat?
1: Ja, dat is echt één groot feest het hele weekend eigenlijk. De energie die je van die kinderen krijgt, het meezingen, wat ze doen en de fantastische aandacht die ze ook weer hebben bij de dramastukken. Is één feestje bouwen eigenlijk het hele weekend lang.
0: Voor het hoeveelste jaar ga je dat nu doen?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk een jaar of 7. Het is een aardig tijdje al, met een heerlijke band doen we dat.
0: Een hele hoop ervaring daar dus. Welk nummer is nou echt een nummer waar je naar uitkijkt en zegt van nou, als ik die speel, dan is mijn weekend weer goed?
1: Eén doel. Als we die instarten met z'n allen, dan zijn we er gelijk weer. Dan gaan we aan en dan wordt het een feestje.
0: Kijk, daarom stond hij ook in jouw opwekking top 100 stemlijstje. Dankjewel, Rick.
1: Zeker, geen probleem. Fijne dag.
0: Yo. Samen leven we toe naar het begin van de Pinksterconferentie. Mede dankzij Nel, Bea, Dero en Rick staat deze op 121. Dit is Kijk naar het Lam.

0: Een van de mooiste liederen van Kees Kraaienoord, Reijer en Eline. Over hoe alleen God alle glorie verdient, dat schrijft Astrid. En Kees, die ga je trouwens dit weekend nog horen met zijn Mosaic Worship in het slotconcert van de conferentie. Je hoorde alle glorie op 120.
1: Top 100.
0: Terwijl er massaal wordt geluisterd naar de lijst, dat krijgen we te zien via de Grootnieuws Radio app. Bianca, die is al sinds zondag op het terrein en staat nu even lekker een afwasje te doen bij haar camper. Ook Seb, Thijs, Wim en Marijn, die zijn er bijna. Alles staat goed aangegeven met digitale borden. Kijk, dat is mooi om te horen. En Addy, die geniet van Grootnieuws Radio in de auto, ook al is zijn bestemming niet opwekking. Nou, en dat was ook bijna het geval geweest. Want de juiste weg is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Als je nou richting opwekking gaat, hè, dat je de juiste route kiest. Bert, die appt dat ze bijna bij de verkeerde spijkweg waren aangekomen. Ja, waar dat is niet helemaal duidelijk. Maar vanaf Utrecht reden ze in ieder geval naar het zuiden in plaats van het noorden. Gelukkig genieten ze wel van de opwekking top 100. En er schijnt een heerlijk zonnetje. Dus nou, als jullie dan ook nog weer de goede koers vinden, dan komt dat allemaal goed. Ja, terwijl jullie de juiste weg vinden, onderzoekt die andere Daan op het opwekkingterrein alvast hoe er gekampeerd wordt. Daan, hoe ziet het er daaruit?
2: Ja, ik loop de hele dag al een beetje rond hier. Ja, er valt me van alles op. Je hebt van die echte raskampeerders. Die hebben van die spulletjes die allemaal picobello in orde zijn. Dan heb je van die opvouwtentjes. Die worden in de lucht gegooid. Nou, dan hoop je dat dat ding een beetje lekker op de grond terechtkomt. Er staan hier campers. Complete huizen lijkt het wel. Ik sta nu bij kampementje. Even kijken hoor. Een stuk of 3, 4, 5 tentjes. 2 grote campers. Hallo volk.
3: Hallo.
2: Hallo. Hey. Mag ik even binnenkomen? Nou, mooi. Hallo. Goeiedag. Even een hand schudden.
3: Chris van Oostrom.
2: Ik ben Daan. Dag Chris. Hallo.
3: Hoi, Gerrit.
2: Gerrit ken ik.
3: Ja,
2: wij kennen hem. Gerrit kan platproden. Verstoor je dat, Chris?
4: Nee, zeker niet.
2: Verstaan je niet? Nee. Ik zei verstoor je dat, toen zeg je ja, zeker niet. Dus je verstond het wel, Chris? Nee, zeg, Chris, man. Er stond een grote vlag, zo'n wapperding, weet ik hoe dat heet. Vaandel. Sjoch.
3: Sjoch, ja, Sjoch.
2: Wat is dat, Sjoch, Gerrit?
3: We zijn een opvang in Oost-Groningen. Dus we zijn hier met een groepje mensen om op te bouwen.
2: Opvang van wat? Het is toch geen dierenambulance of zo?
3: Nee. Mensen met problemen, complexe problematiek, psychiatrie, een verstandelijke beperking. Mensen met verslaving. En een mix van alles en nog wat. Wonen, werken, dagbesteding, ambulant. 33 medewerkers, 120 cliënten. Zo. Maar zoveel mensen zijn hier niet. We zijn hier met 15.
2: Ja, 15 man hier. Nou, het ziet er allemaal gezellig uit. Chris, ben je hier voor het eerst?
5: Ik ben hier voor het tweede jaar. Maar het is mijn eerste jaar opbouw. Oh. Dit jaar.
2: Wat bouw je op, Chris?
5: Ik heb met Gerrit samen, hoe heet het, gaten in de grond geboord. En een beetje inrichting van tenten verzorgd op de boulevard. Ja. En straks ga ik weer bij de samenkomsttent ook die grote tent nog inrichten. Ja.
2: Hoe vind je dat, Chris, om te doen?
5: Ik vind het wel een mooie eer om dat te doen eigenlijk.
2: Ja. Zie je ergens naar uit deze dagen? Of denk je, nou, ik heb mijn werk gedaan, ga lekker op stoeltje zitten en ik vind het allemaal wel prima? Kan, hè, Chris?
5: Nee, zeker niet. Ik kijk eigenlijk naar de seminars en ook de samenkomst in de grote tent. En ik kijk ook uit naar de swing-in zondag.
2: Volgens mij heb je er zin in, Chris.
5: Ja, zeker.
2: Ben je een positief mens of gaat het een beetje zo? Berg en dalen en zo?
5: Nee, ik ben wel positief ingesteld.
2: Ja, mooi man. Zeker. Gerrit, tot slot, heel kort. Hoe leef je naar zo'n opwekkingsconferentie toe?
3: Nou ja, ik zit in het kernteam. Dus ik doe het hele jaar een beetje mee met voorbereiden. Maar het begint gewoon met er zin in hebben, zeg maar. Ja. Uitzien naar het programma, naar de sprekers. Mensen weer ontmoeten, tijd hebben voor elkaar, even samen een bakje doen. Helemaal geweldig.
2: Ja, mooi. Nou, wat jullie betreft lukt het gewoon, toch?
6: Ja, zeker.
3: Ja, absoluut.
2: Ja, heb een mooi weekend samen, jongens.
3: Yes.
2: Doei, doei. Doei. Hey, mag ik even een rondleiding? Gerrit, even een rondleiding. Wat is dit voor tentje?
0: Daan, dankjewel. Live vanaf Biddinghuizen. Duren die laat ondertussen weten. Dit is voor mij een bijzonder lied dat mijn hart raakt. Het herinnert mij eraan hoeveel hij van ons houdt. Het gaat over 119 in de Opwekking Top 100. Dit is Heer, ik kom tot u.

Deze zongtekst die stond op de rouwkaart van mijn vader. Ik ga door de poorten met een loflied. Als we dit lied zingen in een dienst of ik speel het op een basgitaar, dan speel ik het toch met een ander gevoel dan daarvoor. Dat schrijft Annelien over nummer 118 in de Opwekking Top 100. Ik wil juichen voor u, mijn heer. Muziek die spreekt als een muzikaal dagboek. Zo brengt het Karin terug naar 13 maart 2022. Toen werd ze gedoopt, maar ook naar het jaar 2000... toen dit psalm voor mijn overleden vader werd gezongen. Psalm 23 in de Opwekking Top 100. Dit is God is mijn herder.

dat is mijn header op 117 in de opwekking Top 100... waar ook op gestemd is door Bianca. Zij schrijft... Vorig jaar, tijdens het weekend van opwekking, heeft dit nummer mijn hart geraakt. Het is zo waar. Jezus heeft de weg voor mij geopend, waardoor ik vrij mag wandelen in zijn koninkrijk. Hij maakt mij heilig. Heel mijn hart roept met dit lied mee. Alleen door Jezus op 116 in de lijst, die zometeen verder gaat met Laurens van der Kraats.

0: juf of meester? Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
1: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op Ben.nl.
7: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
20: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer. Dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al twee andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
3: Goedemiddag, Laurens hier. Ja, dit is wel uniek wat we aan het doen zijn hoor. Voor het eerst in de geschiedenis van de Opwekking Top 100. Een bonusdag. Niet 100, maar liefst 200 opwekkingsliederen die ons dichter bij God brengen. Nou, het is zo mooi om al die verhalen erbij ook te lezen over de impact die muziek maakt. Zometeen iets waar Kinga Baan ook op te horen is. En Usha zegt erover, de tranen die rollen uit je ogen elke keer weer bij het horen van dit lied. Zometeen, Al wat ik ben.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
25: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
9: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
26: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
27: Gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
30: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
33: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
34: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
33: Oké, we gaan.
35: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
36: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
37: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
38: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
39: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
40: Klopt, minstens 2 dagen per week.
39: En jij?
40: Ik meestal maar 1 keer per maand.
39: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
40: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
39: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
41: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
42: Joehoe!
41: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
8: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Top 100.
10: Met Laurens van der Kraas.
8: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij Nathalie, Marie-Elise, Olaf, Rick en Niels op 114. Het is Juich voor de Heer. En daarvoor op 115. Al wat ik ben met die prachtige stem van Kinga Baan, die we sinds 2019 helaas niet meer live kunnen horen. Maar hoe mooi dat ze ook in onze top 100 met meer dan 10 noteringen ook voortleeft.
1: De Opwekking Top 100.
0: Je luistert naar de Opwekking Top 100 en Suzanne doet ook mee. En is ondertussen de muren in Café Latte aan het verven. Nou, ik krijg ook wel zin in een bakkie trouwens als je dat zo stuurt. En Miranda uit Dordrecht die stuurt een foto van Camping C waar ze net aankomt. En ze zegt voor iedereen die ook naar Camping C mag, er is nog meer dan genoeg plek. Als jij ook nog onderweg bent met je tent, je kan hem vast ergens daar neerzetten, want er is alle ruimte. Dit uur gaan we van oud naar nieuw, van flinke drums en blazers naar juist weer heel rustgevend pianospel. Van ons verlangen naar God tot zijn liefde die door ons heen schijnt. En deze, op plek 113, die komt voor heel veel mensen echt even dichtbij. Hier iemand die zegt, ik moest veel mensen vergeven in mijn leven. Mijn ouders, vanwege een gebrek aan liefde. Mezelf voor dingen die niet van God waren. En ook pesters en mensen uit de kerk die me hebben afgewezen. Ik zit nog midden in dat proces, maar ik weet, als er vergeving is, dan kan er genezing zijn.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Grootnieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Grootnieuws Radio.

0: muzikaal noodnummer, kun je wel zeggen. 24-7 is onze overwinnaar bereikbaar. Mark had er maar twee woorden voor nodig bij het stemmen. Hij zegt geweldig gedrund. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een prima reden.
1: Mijn woord van vandaag is zonnig.
2: Binnenliggen.
3: Jarig.
2: Frustratie.
4: Woord van vandaag.
0: Ja, nu niet op zoek naar twee, maar naar één woord. Zomers zou bijvoorbeeld een woord kunnen zijn voor vandaag. Net als morgen trouwens, dan ligt het kwik tussen de 25 en 28 graden volgens Buienradar. Heerlijk. Fotomoment zou natuurlijk ook kunnen, hè? In de Hollandse tuin in Den Haag hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. Prachtige blaadjes weer, hoor. En filmavond zou ook een optie kunnen zijn, want naast dat Elvis E en Ziel Gospel Choir een concert geven voor de al aanwezige bezoekers, draaiden ook diverse films in de seminartent op opwekking. Dus ja, als je nu onderweg bent, dan heb ik al een mooie avondprogrammering voor je. Ja, en vandaag zoek ik niet alleen naar woorden van vandaag, maar met niemand minder dan Daan. Ja, volgens mij is Daan, as we speak, ook op het terrein van opwekking aan de gang. Ja, waar ben je nu? Wat is jouw woord van vandaag, Daan? Ik hoor nog niks. We gaan even kijken of we verbinding kunnen krijgen met Daan. Dat zou mooi zijn. Even kijken, hoor. Ja, daar is Daan. Ja, heel mooi. Ja, super. Ja. Wat is jouw woord van vandaag, Daan?
5: Zeker, mijn woord voor vandaag is, je moet het even aan elkaar schrijven. Wat een gezelligheid. Ja, dus het is dus één woord, hè?
0: Ja, als je het snel opschrijft, dan kan het.
5: Ja, dan is het één woord, toch? Ik sta hier bij een paar mensen. Wat is jouw woord voor vandaag?
6: Geweldig.
5: Geweldig. Wat is jouw woord voor vandaag?
7: Rust.
5: Wat is jouw woord voor vandaag?
8: Zon.
5: Zon. Hoe oud ben je?
8: 5.
5: 4. Zon.
8: 5.
5: Oh ja, jij. Hoe heet jij?
8: Michaeli.
5: Dat is mooi, zeg. Wat een gezelligheid hier.
6: Hallo.
5: Wat een leuke club hier met z'n, nou ja, zeg eens, mannetje of 15? 21.
6: Ja.
5: Voor het eerst?
6: Alle andere mensen zijn voor het eerst en dit is mijn 5e jaar.
5: Oh joh.
6: Ja.
5: Wacht even, die mensen zijn allemaal voor het eerst?
6: Ja, allemaal voor het eerst.
5: Hoe heb je ze voorbereid?
6: Eén is vorig jaar komen kamperen, die heb ik meegenomen. En één is daggast geweest en mijn pa heb ik een keer meegenomen kamperen. Oh. En nu wilden we als groep samen zijn. Dus hebben we iedereen bij elkaar getrommeld om een plekje gereserveerd te krijgen.
5: Oh, ja. Maar jij trekt deze kar een beetje?
6: Ja, ik trek deze kar.
5: Waarom doe je dat? Want die heeft dit te vragen of te zeuren of te klagen. Nee, valt mee?
6: Nee, valt mee. Oh, ja. En we krijgen geweldig weer, dus iedereen is blij. Oh, dus ja. Het komt wel goed.
5: Oh, dus als het regent, dan wordt het anders, hè?
6: Ja, meestal.
5: Even hier naartoe. Ik sprak jou zojuist heel kort even.
7: Ja.
5: Jij stuurde net een appje naar iemand, terwijl wij aan het voorbereiden waren.
7: Ja.
5: Naar wie ging dat appje?
7: Nou, dat ging naar mijn schoonvader. Die is echt luistert elke dag naar Grootnieuws Radio. Ja. En ik dacht, ja, dat is leuk, dat kan hij mij even op de radio horen.
5: Maar wacht even, jouw schoonvader zit nu te luisteren naar jou.
7: Ja.
5: Luistert hij wel eens vaker naar jou?
7: Ja, die luistert. Nou, ja.
5: Nee, naar jou?
7: Naar mij, ja. Ik heb altijd vragen voor hem. Ik heb altijd iets nodig.
5: Oh ja. En op welk gebied heb je advies van hem nodig?
7: Ja, op bouwgebieden, over boerderijdingen. Want hij is boer.
5: Oh ja.
7: En die boer en die koeien die luisteren ook elke dag naar Grootnieuws Radio.
5: Oh ja. Ja. Mooi man, mooi. Nou, ik wil nog even met jou spreken. Is dat goed? Even met, wat zei je nou? Je bent 5 jaar?
8: 5.
5: Ja, ben je hier al eens eerder geweest?
8: Nee.
5: Hoe vind je het?
8: Leuk.
5: Wat ga je doen

0: met hun spelen.
1: Maar wie is hun? Hully? Ja, wie zijn dat allemaal? Even noemen.
0: Ik weet het.
1: Nou, een paar. Weet je, je kent toch wel iemand?
0: Ik weet niet meer hoe het heet.
1: Je weet niet meer. Wat?
2: Dat zijn nieuwe vriendjes.
1: Oh, dat zijn allemaal nieuwe.
2: Ja, dus ook gezinnen kennen elkaar nog niet.
1: Oh, joh.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus de gezinnen leren elkaar ook verder kennen. Ik ken iedereen. Een beetje.
1: Moedersoverste ben je.
2: Een beetje wel.
1: Wat mooi, zeg.
2: Ja.
1: Ik wens jullie een prachtig weekend toe samen. Geniet ervan. En waar verlang je nog naar? Waar hoop je op deze dagen? Voor jouzelf? Even los van die hele groep. En de tenten en het gedoe.
2: Dat ik God heel dichtbij mag ervaren. En dat hij mij volledige rust kan geven na een rouwperiode. En daar hoop ik vooral op.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sterkte toegewenst.
2: Dankjewel.
1: En dankjewel. Heb het goed samen.
2: Dankjewel.
1: Doeg!
3: Dankjewel, Daan, vanaf het opwekkingterrein in Biddinghuizen, waar de conferentie steeds verder begint vorm te krijgen. Want het gaat morgen officieel beginnen. Maar zoals ik net al vertelde, er staat vanavond ook wel het een en ander op het programma. Ja, misschien ben jij ook wel onderweg. En misschien is jouw woord van vandaag wel impactstress. Of misschien heb jij daar helemaal geen last van en zit je juist heel relaxed erbij. Ja, dat snap ik ook. Kan ik me ook goed voorstellen, omdat je gewoon thuis heerlijk die opwekking op 100 zit te luisteren. En dan bijvoorbeeld weer ineens zoiets als dit hoort. Hilda die zegt erover, dit lied richt mijn gedachten en verlangens elke keer weer op God als ik hem hoor. En Anja zegt, een lied wat me keer op keer raakt. Dit is de opwekking op 100. En op 111, wees mijn verlangen.

0: een gouden ouwe. Nog steeds prachtig om te zingen, zegt Johnny. En als hij zegt, gezongen bij mijn belijdenis doen. Jaren geleden, voor die tijd een lied dat niet vanzelfsprekend voor mij was. 110 in de Opwekking Top 100. Heer uw licht en uw liefde schijnen. En misschien denk je, huh, top 100 en dan hoor ik 110. Ja, we doen dit jaar een bonusdag. We beginnen een dagje eerder en die hoort nog eens 100 extra Opwekking Top 100 nummers achter elkaar. Johan, die heeft laten weten wat zijn woord van vandaag is. Hij zegt, voor mij mag je Hour of Power opschrijven. Vanavond bij Bobby Schuler in Leeuwarden zie ik naar uit. Ja, gaaf om dat eens zo live mee te maken, denk ik, als je altijd op tv op zondagmorgen kijkt. En ik schrijf ook even een ander woord op. En ik heb meteen daar iemand bij aan de telefoon. En dat is Maria. Goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Nou, goedemiddag. Dat is het woord genieten. Hoe kan het ook anders, hè?
0: Nou, met dit zonnetje. Dat helpt al een hoop natuurlijk. Maar er zijn meer redenen voor, volgens mij, bij jou.
1: Ja, ik heb heel de dag een beetje in de auto gezeten. En en natuurlijk hartstikke genoten van de opwekking 200.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Je bent lekker aan het luisteren dus. En ben je ook van plan om je richting Biddinghuizen te begeven?
1: Ja, zeker. Zondagochtend vroeg. Dan ga ik me daar klaar voor maken, zeg maar. En dan hoop ik er op tijd te zijn. En dan blijf ik er zondag en dan s'avonds weer naar huis.
0: Wat ga je doen daar? Heb je al een beetje een planning gemaakt voor jezelf?
1: Ja, nou, ik ga daar helpen bij de organisatie waar ik voor werk, voor De Hoop. En ik heb twee keer een shift die ik moet draaien. En voor de rest ga ik genieten van de andere dingen die Opwekking mij te bieden heeft.
0: Nou, dus. En wat zijn dan van die dingen waar jij nou echt naar uitkijkt, Maria?
1: Nou, de zing-in natuurlijk. En en gewone ontmoetingen met iedereen. En ik denk ook, omdat het zo heerlijk weer wordt, wordt het natuurlijk fantastisch. Ja. Lekker buiten allemaal. En het lijkt me gewoon leuk. Ik kom altijd wel veel mensen tegen die ik ken, dus...
0: Ja, ik vind het mooi dat je inderdaad Zin-in ook noemt. En net ook al de meezingliederen, dat spreek je aan. En zeker op zo'n terrein met al die duizenden mensen. Hoe is dat voor jou om daar dan te zijn en dan met zoveel christenen samen dan te zingen?
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke bemoedigend. En net bijvoorbeeld in de auto, ik zat lekker mee te zingen. En dan denk ik, ja, dat is zo mooi om dadelijk met z'n allen daar... met zoveel duizenden mensen daar te zingen natuurlijk. Dat geeft zoveel kracht ook om gewoon ook weer door te gaan na Pinksteren, zeg maar.
0: Ja, gaaf. Ik ga je een fantastisch weekend wensen, Maria. Geniet ervan.
1: Hartelijk dank.
0: Dank je wel.
1: Van hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
1: Ja, dankjewel hoor. Doei doei.
0: Judith laat weten dat haar woord van vandaag avond driedaagse is. Vanavond de laatste dag 5 kilometer voor de jongste en dan 10 kilometer voor de oudste. Nou, zo knap van ze laat ze weten. Nou, goed bezig. Ja, en de Opwekking Top 100 is ook goed voor de stappenteller, kan ik je vertellen hoor. Dus hou hem ook lekker aan daarbij, zou ik je willen adviseren. Gaan wij ondertussen door naar nummer 109. En daar hebt Anja op gestemd. Ze zegt, alle beloftes van God kunnen we op muziek proclameren. Dat is wat dit lied ook doet. De Opwekking Band met Reni Krijgsman. Dit is Ik Geloof.

0: Dit lied belaadt me enerzijds met een schuldgevoel en tegelijkertijd met dankbaarheid, zegt Heidi erover. Waardig is het lam.
1: Top 100.
0: En net die zegt, wat is dit toch genieten zeg. 200 opwekkingsliederen achter elkaar. GrootNieuws Radio is vanaf morgenmiddag live vanaf het evenemententerrein in Biddinghuizen. En onze Jorieke die heeft bij GrootNieuws Radio, bij onze tent, alvast een rondleiding gegeven in onze studio daar. Dus als je het leuk vindt om dat even te checken, ga dan even naar onze Instagram. Daar kun je het allemaal zien. En je bent natuurlijk zelf ook uitgenodigd, hè, om daar langs te komen als je zelf op het terrein bent de komende dagen. Daar kun je onder andere een audiotour doen rondom het thema Naar welke stem luister jij? En ik heb ze al even gehoord en dat is echt ontzettend inspirerend. Je bent van harte welkom. Zometeen gaan we door met de opwekking Top 100. En hoor je machtig God, sterke rots.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
11: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
12: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
13: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
14: Kozijnshop.
15: Gek op lage prijzen? De

0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
2: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
9: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
11: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
12: Boost yourself.
9: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen. En voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week. En net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de Afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een 30 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging.
18: Goedemiddag, je luistert naar de Opwekking Top 100, maar dan de bonusdag. Extra veel liederen komen er vandaag langs. We zijn op dit moment bij nummer 107. En dat is een lied waarbij ik echt mijn gedachten meteen weer terug zie gaan naar een klein jochie in de kerk met mijn vader naast me, die dan met zijn hele lage stem dit lied uit volle borst meezong. Machtig God, sterke rots, hoor je zo.
19: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
20: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
22: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
23: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de
24: ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
22: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
25: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
26: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
25: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
27: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
28: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
27: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
29: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
30: Hey, ik kan niet werken vandaag.
31: Hoezo?
30: Sorry, het is WK.
32: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
29: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
33: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
34: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
33: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
35: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
36: Voor de makers. Praxis.
37: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
38: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
39: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
40: Omdat er zoveel is gestemd, plakken we er nog een dag aan vast. Extra lang opwarmen richting de Pinksterconferentie. Opwekking. Top 100.
41: Met Laurens van der Kraats.
40: Het christelijke radiostation. Goed.

0: die zegt: elke dag weer mag ik hulp en kracht ontvangen van de Heer. En elke dag zit daar ook een wonder bij. 106 in de Opwekking Top 100. Mijn hulp is van u weer.
1: Opwekking Top 100.
0: Het Pinksterweekend beleef je met Groot Nieuws Radio. Traditiegetrouw de aftrap met de mooiste opwekkingslieden die ons dichter bij God brengen. En voor velen ook de playlist voor de rit onderweg naar opwekking in Biddinghuizen. Ook op social media bereiden mensen zich voor, zie ik hier en daar. Ik zie allemaal filmpjes langskomen van mensen met tips wat je mee moet nemen om te kamperen dat weekend natuurlijk daar in Biddinghuizen. Maar ja, ook wel dingen die je dan wel weer snel vergeet, waar je er net niet aan denkt dat je daar dan bent en dat je denkt: ach, nee, had ik dit maar even meegenomen. En ik dacht, ja, misschien zit jij nu ook in de status nog dat je aan het inpakken bent en kan ik je daarmee helpen. Dus ik wilde even alvast een paar met je delen. Zonnebrand. Ja, zonnebrand. 30 graden, mensen, wordt het dit weekend. Dus denk er even aan, hè, om het in je tas te doen en vergeet niet te smeren. Powerbank vond ik ook een hele goeie. Ja, zo'n ding, ik gebruik hem echt inderdaad 1 of 2 keer per jaar. En op het moment dat ik hem nodig heb, vergeet ik het vaak. Dus bij deze powerbank, denk eraan. Altijd handig op het moment dat je hem nodig hebt dit weekend en je hebt geen accu meer. En dan, dit vond ik ook een hele goeie, een douchehaakje. Als je kampeert op het opwekkingterrein en je wil dat je, ja, je kleren gewoon even droog blijven natuurlijk als je aan het douchen bent, neem even een douchehaakje mee. Nou, even een tip van mijn kant. En ik dacht, bij Groot Nieuws Radio, daar helpen we elkaar. Dus misschien heb jij door de jaren heen ook wel echt een standaard lijstje opgebouwd die je gaat doen. Of heb je echt wel iets waarvan je denkt: ja, maar dit heb ik ontdekt, is onmisbaar tijdens een weekend opwekking kamperen. Laat het even weten en help de rest van Kamperend Nederland ermee. Want we kunnen dat goed gebruiken. Dus kampeertips, wat kan niet ontbreken in je lijstje, in je koffer? Kom maar door, app het naar de studio. Ondertussen 105.

0: Prachtig lied, tot eer van Yahweh, zegt iemand die erop heeft gestemd. Halleluja Adonai, op plek 104 in de opwekking top 100. Deze bonusdag dat we nog even iets verder tellen. Ik stelde hier net een vraag. En dat was, wat heb jij ontdekt dat je absoluut niet moet vergeten om mee te nemen als je een weekendje gaat kamperen op opwekking? Nou, er komen heel veel mooie reacties binnen. Rianne, ja, is heel scherp. Ze zegt, ja, je moet je banier natuurlijk niet vergeten om op te kunnen heffen elk jaar, hè? Ja. Ja, zeker als dat lied dan ineens langskomt, dan moet je inderdaad wel beslagen ten ijs komen. Hele goeie. Wilmer, die zegt een bidon is heel belangrijk om mee te nemen. Ja, ook een hele goeie, zeker met dat warme weer inderdaad. Schrijf hem op, zou ik zeggen. Annelijn, die tipt oordopjes voor tijdens de dienst of goed kunnen slapen. Lilianne komt met een neklampje. Of als je gewoon even wil ontspannen met een mooi boek bijvoorbeeld, je even terug wil trekken. Goeie. En Arjen en Ariane die komen met, ja, dit is classic, het blik knakworsten. Ja, die schrijven we ook zeker op. Mia komt met badslippers. Mirjam met koffiezakjes voor als je niet te lang in de rij wilt staan. En Lucas, en dan moet je me even helpen Marion, die komt met een tote bag. Zeg ik dat goed? Een tote bag?
1: Ja, tote bag. Ja, klopt.
0: Ja, jij bent van de redactie en de afdeling Gen Z zaken, dus heb jij enig idee wat een tote bag is?
1: Een tote bag, dat je dat niet weet. Een tote bag, dat is een soort, ja, hoe zeg je dat? Een soort vierkante zak, een soort van katoen. Ja. Volgens mij hebben ze ook zelfs bij de lectuurtent liggen. Dat je, die kan je gewoon kopen met een mooie tekst op.
0: Een strandtas.
1: Ja, een soort strandtas. Ja.
0: Hoe zeggen we niet strandtas dan?
1: Ja, ik denk dat Toteback. Ja, er is dus ook een merk dat heet Toteback. Ah, en daarvan is dat eigenlijk.
0: Dan
1: dus
0: moeten we deze uitzending nu stoppen.
1: Ja, dit is reclame. Okay. No spon.
0: Maar een goede tip, Lucas, als ik het nu kunt begrijpen, inderdaad. Om je notitieboekje en de Bijbel dus in te kunnen doen. Ook handig inderdaad om mee te nemen. Kijk, Marion, jij weet die dingen inderdaad. En veel jongeren ook op opwekking afgelopen jaren heb ik het idee. Volgens mij ook steeds meer. Ik vraag me überhaupt wel af, onze Daan Hartgus die is er ook op dit moment op het terrein. Hoe schat jij het eigenlijk in qua diversiteit in leeftijd, Daan? Zijn het voornamelijk jongeren, jonge gezinnen of zit ik helemaal naast?
2: Ja, ik fiets hier de hele dag een beetje rond. Ik zie vooral jonge gezinnen. Dat is het eigenlijk wel. Maar toen dacht ik, ik ben op zoek naar meer levenswijsheid. Meneer Helmantel, goedemiddag.
3: Hallo, goeiedag.
2: Met uw vrouw.
3: Jazeker,
2: lieve vrouw. Al 62 jaar getrouwd. Gefeliciteerd nog.
3: Ja, dank je wel. Ja.
2: Een goede gezondheid. Ja. Ja, u bent overal al geweest, hè? China, Indonesië, Australië, Singapore, Amerika en Biddinghuizen. Mocht niet ontbreken.
3: Ja, zeker.
2: Hoe bent u hier ooit beland, 8 jaar geleden?
3: Wij zijn hier beland via onze zoon, onze kinderen. Dat ging qua geloofsleven niet altijd positief. En op een gegeven moment kwam ik toch een vriendin tegen die wel gelovig was en die hier wel, ook wel eens naartoe ging. En toen zei pa en moe, je moet eens een keer met ons meegaan, hoe het geloof beweegt, hoe er in elkaar zit met de jongeren. Nou, wij dachten, ach, er is een zondag heen en weer. En dan bleek dat een hele weekend te zijn. En we zijn dus we waren met een rolstoel, want die was net geopereerd aan de heup. Dus dan moesten we die heuvel omhoog. Nou, en ik doe zelf een sport, maar ik had geen kans om de rolstoel naar boven te krijgen. Want de jongelui die pakken die rolstoel en die met het ding naar boven. Nou, dat was dus gewoon een hele leuke ervaring. Nou, in die dienst vinden wij ook heel, heel bijzonder.
2: Ja, maar kende u dit wereldje van opwekking, zal ik maar zeggen?
3: We hebben wel een... Wij horen bij de PKR-gemeente van Ten Boer. En daar is een aparte evangelische kerk gekomen. En die meer een beetje deze genre heeft. Maar we kenden dat wereldje helemaal niet.
2: Maar wat dacht u toen u hier belandde?
3: Nou,
2: ja, zeg maar eerlijk hoor.
3: Nou, er zijn een hele grote groep. Nu zijn er ook 80 mensen van onze kerk zijn hier. Naartoe, want ook de gemeenschap en hoe men met elkaar omgaat. En hoe men zit te zingen. Zo vrijmoedig en

0: zo belevend, beleefvol. Wij kunnen heel makkelijk meegaan om ons aan te passen. Ja.
1: Dat zou kunnen zijn dat u denkt, waar ben ik beland?
0: Ja, nou, dat viel dus jammer. Ja, dat is niet zo.
2: Dat is
0: helemaal niet zo. Ja, nee, ja. Wij gaven ons direct en we werden opgenomen. En we kregen heel veel visite van mensen die bij onze kerk horen, die hier ook zijn. Oh, ja. Normaal heb je daar geen contact mee. Ja. En ze komen ons even opzoeken.
1: Nou, we zijn 8 jaar verder. Ja. U bent hier elk jaar weer geweest. Ja. Dit jaar weer. Ja. Wat dacht u een paar maanden geleden? We gaan weer.
0: We gaan weer, maar we hebben wel gezegd, het is best ingewikkeld om die app om in te loggen. Wij waren hem alleen te laat. En dat betekent, dan maak je 1 foutje. En dan is het heel moeilijk om dat te herstellen. Maar we hebben wel gezegd, we willen ons plaats een beetje vrijmaken voor jongere mensen.
1: Ja, maar u bent er en al dat gedoe met die computers, dat is gelukt.
0: Jawel,
1: u bent er gewoon.
0: Jawel, maar we vinden dat is een beetje een stop. Van te veel mensen. Ja, ja. En wij denken dat we volgend jaar gewoon daarom niet meegaan. Nou. Leeftijd is prima.
1: Ik heb goed nieuws. Tot volgend jaar.
3: Ja. Prachtig. Ja. Daan vanuit Biddinghuizen. Ja, dit is toch mooi. Hè? Zo zie je maar hoe Opwekking generaties verbindt. En ook wel weer, ik denk dat de organisatie van Opwekking ook meeluistert. Dus ook gewoon even een stukje live, een stukje feedback voor de evaluatie. Op.
4: De Opwekking Top 100.
3: Aangekomen bij nummer 103. En Carine heeft erop gestemd. Ze zegt, bij dit liedje denk ik aan mijn jeugd. Ik had vroeger een cassetterecorder. En ik weet nog dat ik ook dit lied inzong. En het vervolgens afspeelde om zo in mijn eentje een kanon te zingen. En dan leende ik de cassetterecorder van mijn zusje erbij om dan mijn kanon weer op te nemen en zo verder uit te breiden, zodat het echt helemaal op een koortje ging lijken. En ik denk met heel veel plezier terug dat ik daar zat op mijn zolderkamertje. Jolanda heeft er ook op gestemd. Ze zegt, dit lied is misschien oud, maar zo gaaf. En dat kunnen we allemaal meezingen. Ja, dit is mooi. Plek 103 voor Zoek Eerst het Koninkrijk. Nummer 40 in de bundel.
5: Dat gaan we houden.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: De opwekking bent in Kinga Baan en aan uw tafel.
1: De opwekking top 100.
0: Op nummer 101. En dan nu gaan we hem echt betreden. Nummer 100. Ja, nu gaat de lijst eigenlijk echt beginnen in de reguliere vorm zoals je hem elk jaar hoort. Het is een lied van Marcel en Lydia Zimmer. Het heet Til mij op. En het is een lied dat zeker bij mensen die erop gestemd hebben, die ja, niet zo heel veel van hun eigen vader hebben meegekregen, doordat ze ja, bijvoorbeeld die al vroeg moesten loslaten, een lied dat echt wel binnenkomt. Heidi bijvoorbeeld zegt, bij mijn aardse papa kan ik me niet meer herinneren, maar wat lijkt me een beschermend gevoel om bij hem op schoot te zitten en hij met zijn beschermende armen om je heen. Ja, het is bijzonder hoe ook ja, het beeld van je eigen aardse vader dan ook weer in je hemelse terugkomt en andersom. Elfriede zegt, mijn aardse vader heb ik slechts kort mogen kennen. Wanneer ik aan hem denk, weet ik niet eens meer zijn stem of geur, maar hij is voor mij een vader wiens naam ik draag en die ik van een foto ken. Bij God wil ik heel dichtbij zijn, als een kind bij de vader op schoot. En ik stel me dan zo voor dat ik bij hem op schoot zit en hij zijn armen om me heen slaat. Wat een heerlijke gedachte. We gaan naar het luisteren. Nummer 100 in de Opwekking Top 100. Marcel Diaz-Zimmer in de Opwekking Band.

De Opwekking Band met Marcel en Lydia Zimmer. Op nummer 100, je hoorde Til Mij Op. En de volgende in de top 100 is het lied Ik Zie Het Kruis. En ja, dat kruis is natuurlijk een superkrachtig symbool. De kern van het christelijk geloof. En ja, je kunt het op heel veel manieren natuurlijk uitdragen. Er zijn mensen die een kettingtje hebben, het laten tatoeëren. Of je kunt ook kiezen voor een exclusief Groot Nieuwsradio t-shirt. Misschien zie je al, als je op Opwekking Bent dit weekend, al wat mensen van ons met de eerste modellen lopen. Er zijn drie verschillende ontwerpen, van sportief tot wat netter en rustiger. En ze zijn nu al te bestellen. Wanneer je een gift doet, via grootnieuwsradio.nl/t-shirt. En zo kun je dan deze zomer letterlijk een hoopvolle boodschap uitdragen. Dus dat is gaaf. grootnieuwsradio.nl/t-shirt. Op deze heeft ook Kees gestemd. Hij zegt, het kruis betekent de ultieme liefde die Jezus voor ons heeft overgehad. Ik zie het kruis op plek 9.

0: wel luxe hoor, dit jaar. Ruim 100 nummers hebben we al gehad om extra in te komen nu. En dan zijn we nu echt begonnen aan de opwekking top 100. We gaan zo meteen verder met het begin van de avond. Gaan we beginnen met een gouden ouwe ook van de opwekking band. Nummer 98, Juicht van Jezus is Heer, hoor je zo.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
11: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
12: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
13: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
14: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op doorkas.nl.
15: Nieuw!

0: en heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
1: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
0: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
2: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen. Die is afgesloten op de Afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Kom je wel in de file terecht, net na Lelystad. Op de A7 maar dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
18: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Nee, hoor. De rest komt nog. Die komen vanavond en morgenochtend. Dus we zijn nu met 75. Een gedeelte is nog aan het opbouwen.
1: Ja. Dus, ja. Dat wordt groot feest.
0: Groot feest.
1: Ja, met z'n allen. Met de kattekers.
0: Met de kattekers, juist.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Ja. Nu even die ballen van Piet. Wat zijn dat voor ballen? Want dat heeft iets te maken met dat kampeerveld.
0: Klopt. Kijk, ieder jaar krijg je natuurlijk ruimte voor de kwartiermakers. En die zijn dan hard bezig, druk bezig met tentenopbouw. En die hebben geen tijd om eten voor te bereiden. Nee. Dus dan gaan we rond met de ballen gehakt. Ja. Die worden door de vrouwen voorbereid en Gert brengt ze rond.
1: Oh, joh.
0: Dus dan klinkt er al vrij snel van, hey, daar komen de ballen.
1: Ja, van Piet.
0: Van Piet, ja. Ja. Nu van Piet, ja.
1: Maar ja, jij dacht, er moet een link te verzinnen zijn tussen dat kampeerveld van jullie en die ballen. Hoe zit dat?
0: Nou, in het begin hadden wij eigenlijk de groep aangespoord van binnen de gemeente. Mensen, meld je zo snel mogelijk aan bij opwekking. En we begonnen al in december, meen ik. Want hoe eerder, hoe sneller we een voorkeursveld hebben. En we gingen voor veld B.
1: Oh ja.
0: En het werd nogal spannend. Dus er kwam een poll in de groepsapp. En in dat polletje werd gevraagd, op welk veld komen we te staan?
1: Ah.
0: Is dat A, B, C, D, E, F, zelfs tot G?
1: Ja.
0: Nou, ja, je raadt het al.
1: Nee.
0: Er waren er maar heel weinig die op veld G hadden gestemd.
1: Hoeveel?
0: Precies 2.
1: En die zijn hier.
0: En die zijn hier.
1: Mag ik applaus? Yeah! Voor Henk en Hanna.
0: Yeah! Ja.
1: Jullie krijgen de ballen van Piet.
0: Yeah! Ja, hier hebben ze het hele jaar naar uitgekeken. Dat is natuurlijk
1: Waar zijn ze?
0: We hebben hier de ballen.
1: Oh, dit zijn niet... Oh, man.
0: Speciaal ook één voor jou voorbereid.
1: Tuurlijk, begrijp
0: je. Je moet weten natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk. Ik offer me op.
0: Ja. Speciale Katwijk meegenomen voor jou dan.
1: Maar het moet gelijk even genuttigd een beetje, toch? Een hapje.
2: Ja, zeker.
0: Officieel, Henk, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, man.
0: Het is echt... Ja,
1: gegund ook.
0: Ja, gegund. Ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja. En top. Ja.
2: Hard voor gestreden. Echt vanuit het hele jaar getraind. Wij staan
0: je zal te twijfelen.
2: Wij staan
0: te
2: twijfelen.
1: Hanna, jij ook een bal, hè?
3: Ja, lekker, hoor. Ja. Dankjewel. Ga jij ervoor bidden?
2: Ja, we gaan
1: ervoor danken. Nou, dat is toch prachtig. Ja. Hebben jullie er zin in?
2: Zin in, absoluut.
1: Ja, in die bal bedoel ik, hè?
2: Ook.
1: Ja. Wat fantastisch. Katwijk, nog een laatste wens? Ja, ik heb geen idee. Hoe zit dat daar? Dichter bij Katwijk. Met z'n allen dichter naar Katwijk toe. Oh ja. Nou, ik wens jullie een prachtig weekend toe.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: En jullie ook heel veel zegen, hè, dit weekend.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En allemaal de ballen, hè?
0: Ja, de liggen.
4: De opwekking top 100.
5: En eet smakelijk ook Daan daar in Biddinghuizen met de ballen. Ja, wij rollen ook rustig door naar de volgende in de opwekking top 100, nummer 96. Ja, ik persoonlijk vind het gave van deze tekst dat het de paradox van het geloof in God eigenlijk zo mooi neerzet. Enerzijds Gods grootheid, het is een mysterie, hij is niet te bevatten, onmeetbaar. En tegelijkertijd, zoals we dit weekend ook vieren, is God heel dichtbij. Origineel van Marcel en Lida Zimmer, ook in de opwekkingsbundel terechtgekomen op plek 96. Dit is adembenemend.

Jannie, die stemde op deze vraag. Een gouden ouwe. Beseffen dat het genade is die wij niet verdiend hebben, waardoor we gered zijn. 95, genade zo oneindig groot. In de opwekking top 100 van 2026. Dit lied heet Breek de hemelen open. En ja, hoewel het een paar weken terug er nog op leek dat het helemaal niet zo mooi weer zou gaan worden dit weekend, lijkt het er nu toch op, hè, dat die hemelen ook open gaan breken tijdens de Sinjin. Prachtig weer, strak blauwe lucht lijkt het op. In de top 100 op 94 met Gesina van den Bos. Breek de hemelen open.

gestemd door onder andere Jantine. Ze zegt een gaaf gebed voor dit land. Breek de hemelen open op plek 94 in de Opwekking Top 100. Ook de Doorgeefbijbel is er dit Pinksterweekend bij. Je hoort hem normaal gesproken elke maandag tot en met donderdagavond rond 6:55 in de dag van vandaag. En we proberen hem ook hand tot hand dit weekend richting Biddinghuizen Opwekking te krijgen. Of dat wil lukken, ga je zo horen. Naar nummer 93. Dit is Zie hoe Jezus leidt voor mij.

0: Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Zometeen wordt het meezingen, denk ik, met U zei die glorie. Maar eerst...
1: Doorgeefbijbel.
0: Bellen maar. Want waar zou die zijn?
2: Hoi, met Rachel.
0: Hoi Rachel, met Laurens van de radio.
2: Hoi Laurens.
0: Hoe gaat u daar?
2: Ja, goed.
0: Ja, mooi. Ja. Hoe was je dag?
2: Stralend.
0: Stralend, ja. Denk ook door het weer, hè, dat je daarop doelt. Of in andere opzichten.
2: Ja, in andere opzichten ook wel eigenlijk.
0: Lekker. Hey, en Rachel, we gaan richting de Pinksterconferentie. Hè? Er zijn heel veel mensen onderweg naar Biddinghuizen. En ja, morgen gaat het eigenlijk echt van start. Ben jij er eigenlijk ook present?
2: Nee, dat ben ik niet. Tenminste, dat heb ik nog niet gepland.
0: Oh.
2: Maar ik ga ervan uit dat ik er niet bij ben daar. Misschien wel nog een livestream. Heel misschien nog dat we na de dienst die we zelf zullen hebben op zondag... die kant op rijden om er toch nog een stukje van mee te krijgen. Maar
0: goeie
2: ik denk
0: radio.
2: Dat ik zeg
0: niet. Goeie radio, Rachel.
2: Wat zeg jij?
0: Ja, radio.
2: De radio.
0: Ja, goed zo. Goeie antwoord, ja. Daar kun je alles ook beleven.
2: Oh, hiermee verklap ik ook, hè. Dat ik geen... Nee, ik verklap niks.
0: Nee, dat je nog geen groot nieuws radio luisteraar bent, wou je zeggen. Maar dat is na vandaag natuurlijk helemaal veranderd, hè. Gaan we vanuit. Hey Rachel, we gaan zo de Bijbel openslaan. Want ik ben heel benieuwd wat jij hebt uitgekozen. Ja, wat voor Bijbellezer ben jij? Hoe zou je jezelf je relatie met de Bijbel beschrijven?
2: Oh, mooie vraag. Ja, je zou kunnen zeggen soms snoepen uit de Bijbel. Maar vind ik, dat bedoel ik mee... ja, wat bedoel ik daar
0: dan
2: eigenlijk mee?
0: Dan denk ik aan cherrypicking, weet je. Dat heeft niet per se een hele positieve connotatie.
2: Oh nee, laten we dat dan lekker zitten. Laten we dat zitten. Nee, ik hou van de Bijbel. Er staan zoveel mooie teksten in. Dus toen ik ook een vraag kreeg van wat zijn nou teksten die jij kan delen?
0: Mm-hmm.
2: Wat als je dat een lievelingstekst noemt, ja, dan denk ik lievelingstekst, hou op, schei uit. Die heb ik eigenlijk niet, want er zijn er zoveel die ik prachtig vind. En dat hangt ook een beetje af van de fase in mijn leven. En wat een tekst is die naar voren is gekomen.
0: Wat betekenen die teksten dan? Want het klinkt wel inderdaad alsof ze veel bepalen in je leven, veel betekenen.
2: Ja, nou weet je, ik zie de Bijbel, en dat klinkt mogelijk een beetje cliché, maar wel ook echt als een liefdesbrief van God en een manier waarop hij ook echt met mij communiceert en praat en naar mij luistert, maar ook dingen terugzegt, weet je wel?
0: Hmm.
2: Dus,
0: heb je dat wel eens ervaren concreet, ja? Dat je echt inderdaad het idee hebt van, oké, volgens mij probeert God nu op een liefdevolle manier dit tegen mij te zeggen?
2: Ja, zeker. Dat ik denk, nou, het is te toevallig dat ik dit nu lees, weet je wel.
0: Hmm.
2: Dat vind ik prachtig aan de Bijbel. En ik vind het ook zo mooi, weet je, je kunt hem 17 keer binnenste buiten hebben gehad en omgekeerd en uitgepluist. Of je kunt hem voor de eerste keer open doen, maar er is echt voor iedereen iets in te vinden. Dus dat vind ik heel gaaf aan de Bijbel. En het is ook moeilijk om één tekst te kiezen.
0: Maar is het gelukt?
2: Toen ik een beetje zat te kijken naar de teksten die ik dan allemaal had die er nu uitsprongen. Toen dacht ik, oké, er zit wel een soort van patroontje in of zo. Het gaat over het leven.
0: Oké, nou, zou je willen voorlezen?
2: Komt-ie. Psalm 16, vers 11. Daar staat, u wijst mij de weg van het leven. En dan komt er een dubbele punt, wat is dat dan? Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
0: Ja, wat is de impact van deze tekst op jouw leven?
2: Eigenlijk vat dit voor mij samen wat het echte leven is en wat ik ook echt iedereen gun. Dat klinkt vrij hoogdravend en misschien is dat het ook wel. Maar de teksten waar ik bijvoorbeeld ook aan dacht... eentje was Psalm 63, vers 9, dat is dat je gehecht bent aan God met heel mijn ziel. En een andere is dat de Heer Jezus zelf heel mooi omschrijft... wat is nou eeuwig leven? Dat is dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus hemzelf. Weet je? Dus het kennen van God, dat is het leven. En Jezus zegt ook over zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is wat ik zelf wel ontdekt heb in mijn leven. Dat er is van alles en nog wat. En het is vooral een avontuur. Maar het beste is een lieflijke plek aan Gods zijde.
0: Hmm.
2: En in zijn nabijheid zijn.
0: Ja, en dan gaan we ook richting Pinksteren. Hoe zie jij deze tekst in het licht van het Pinksterfeest?
2: Ja, mooie vraag. Mijn zoontje die zei afgelopen tijd met hemelvaart zaten. Toen zei de mam van alle feesten, hij is 8 jaar... van alle feesten vind ik hemelvaart toch echt het minst hoor. Ik keek hem zo aan. Ik vroeg waarom dan? Ja, dan gaat Jezus weg. Dus ik keek hem aan en ik zei, ja, en Pinksteren komt ook. Hè. Jezus heeft ook beloofd, dat is wel mooi, dat hij iemand stuurt ook weer. Ja, nou, maar ik wil gewoon met Jezus voetballen. Toen dacht ik, oh ja, dat is die nabijheid, weet je wel. Echt samen zijn, het echte leven hebben. En ik vind het zo gaaf dat Jezus ons niet achter heeft gelaten toen hij naar de hemel ging. Hij maakt een mooie plaats, maar hij zegt ook zo mooi, ik stuur een helper. Ik stuur een trooster. En die gaat jullie ook helpen om dit goede nieuws van die lieflijke plek aan Gods zijde de hele wereld over te helpen. Want iedereen moet dit toch weten. Ja. Dat gunnen we toch iedereen. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Ja. Ik vind het mooi, want daar zit iets krachtigs aan, hè, aan de Heilige Geest. En bombastisch, als ik dan aan opwekking denk, waar jij het net over had. En tegelijkertijd is het ook juist in dat hele kleine. Dat het... Ja, dat vind ik zo mooi aan dat Jezus hem ook trooster noemt. Het is ook de kracht die blijft, die is ogenschijnlijk misschien klein is, als je het op wil geven in het leven, omdat het zo zwaar is, dat je dan toch blijft of zo. Dat is ook de Heilige Geest in je.
0: Ja. Wat zeg je dan mooi. Dank je wel, Rachel, voor het delen van je verhaal. Zijn we eigenlijk nog in de buurt van dieren, waar jij nu de Bijbel hebt?
2: Nou, ja, het is maar wat je verstaat onder in de buurt. Het is Arnhem City.
0: Ah, nou, ik ben benieuwd of we dan morgen alsnog richting Biddinghuizen gaan. We gaan het meemaken. Dankjewel voor jouw bijdrage aan de Doorgeefbijbel en een mooie avond, Rachel.
2: En iedereen op opwekking, jullie ook heel veel plezier en zegen. Geniet van het goede leven.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: mocht je last hebben van een kleine after dinner dip. Ah, is nu al weg, toch? Wat een bak energie. Opwekking Band met Marcel Zimmer en dit is Jezus.
1: De opwekking top 100.
0: Even bijkomen weer, hoor. We zijn bij nummer 90 aangekomen, ga je zo meteen horen. En dan is dat alweer de laatste in de opwekking top 100 voor vandaag. Maar morgenochtend om 7 uur gaat de lijst gewoon weer verder. En vanaf 12 uur zenden we ook live uit vanaf onze studio op het hoofdterrein van Opwekking. Dus mocht je zelf ook onderweg zijn of er al zijn, kom ook gerust even tussen de diensten en seminars bij ons langs. Want dat vinden we ontzettend leuk om je te ontmoeten, even een beetje te kletsen. En ja, misschien een beetje te vertellen over hoe het achter de schermen bij de radio aan toe gaat. Nou, alles wat je rondom de Godies Radio Tent trouwens wilt doen, hè, aan het programma van Opwekking. Je kan het allemaal vinden in de gratis Opwekking app in de App Store of Play Store. Download die zeker nog even als je wilt checken wat er allemaal te beleven is dit weekend. En mocht je net onderweg zijn, vanavond begint het programma al een beetje met onder andere het concert van Elvis E. en het Zael Gospel Choir. En er worden ook twee films nog vertoond voor de filmliefhebbers. Dus bij deze hoef je niet te vervelen vanavond. Zo direct hier het programma Wens met Tim Hendricks. En ik heb hier nog nummer 90 voor je. Van de Opwekking Band natuurlijk. Dit is Vader, u bent goed.

0: Nummer 90 in de opwekking tot 100 dit jaar. Vader, u bent goed. Dit was hem voor vandaag. Morgenochtend gaan we om 7 uur door met nummer 89. Dan zit Joeri hier voor je klaar. Met de Leeuw van Juda gaan we dan horen. Veel plezier zo meteen met Wens.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
2: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
2: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
1: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
5: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
10: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderlo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen, dus de afsluitdijk richting Friesland, is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Haarivlietbrug, een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech.
1: Zometeen
0: wens.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio. Het

0: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
1: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: ChristenCoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
15: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
19: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
22: Dat wordt genieten.
21: Ja, dus. Aldi.
23: Vanaf 7 uur.
24: De mooiste kerk- en koormuziek.
23: Het christelijke radiostation.
24: Geweldig.

0: vanochtend om 7 uur lekker op tijd vertrokken met de Opwekking Top 100. Richting het Pinksterweekend met de allermooiste, meest geliefde, meest kostbare opwekkingnummers volgens jou. Je hebt erop kunnen stemmen en daar is een hele mooie lijst uitgekomen. Die selectie hoor je vandaag, hoor je morgen. En ik dacht, ik trek die lijn een klein beetje door naar wens. Waar het kan, laat ik even een opwekkingnummer vallen. En hier zo vanavond gestart met Opwekking 277. Het lied Machtig God, Sterke Rots. Gezongen door het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeve.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Ook een lied als Groot is uw trouw of een Johannes de Heerlied als Ik wil zingen van mijn heiland en zelfs psalmen vind je terug in de opwekkingsserie. Opwekkingnummers zo richting Pinksterconferentie Opwekking die we ook dit jaar weer live uitzenden. We hebben onze mobiele studio daar weer opgebouwd tussen al die tentjes. En het is mooi om dan jou misschien wel te ontmoeten. Vele gelovigen uit al die verschillende kerken te ontmoeten. We laten je meegenieten van de samenkomsten. Je bent er ook een beetje bij door sfeer te proeven via onze live verslaggevers die daar rondlopen. We proberen je zoveel mogelijk mee te nemen. En vooral ook samen Pinksteren te vieren dit jaar. Dus dan weet je een beetje wat je de komende dagen te wachten staat. Maar voor we het programma dus helemaal omgooien, eerst nog hier vanavond het programma Wens. Dit is de Wens van donderdag 21 mei 2026. Fijn dat je er bent. En ga met ons mee naar Kampen voor de eerste wens. Het is een bemoediging van Mieke Hak, bedoeld voor jullie, Jan en Cora Bulten. Even een boodschap voor jullie, middels deze psalm, zegt Mieke. Ik wens jullie heel veel sterkte, heel veel liefs en groetjes van Mieke. En ze zegt het met Psalm 150. Dit zijn de verzen 1 en 3, gezongen door het Urkermannenkoor. Halleluja, onder leiding van Bert Mol.

0: Met de wensen van vandaag klinkt er een bijzonder hoopvol geluid op deze zender. En ik zou daar graag de volgende tekst aan toevoegen. Laten we lezen Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5.
1: De dagtekst.
0: Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is de tekst die we onderstrepen vandaag. Romeinen 5 vers 5 lichten we uit. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is.

Bedankt, Jongerenkoor Glory. Onder leiding van Mark Brandwijk zongen zij dit prachtige Selah-lied Jezus liefde voor mij. Ik draaide net bij de dagtekst Romeinen 5 vers 5 en alle dagteksten van afgelopen tijd terug te lezen op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Nog een mooi Selah-lied, aangevraagd voor mevrouw Vroeg uit Herwijnen. Ja, ga er goed voor zitten. Geniet van het lied. Die allermooiste dag van Selah dus. Aangevraagd door uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen, mevrouw Vroeg. Ze laten weten, lieve mama, lieve oma. Vandaag ben je 89 jaar geworden. Wat een feest en wat een zegen dat je nog bij ons bent. Vandaag vier je het feest op de zorgboerderij waar je met veel plezier naartoe gaat. Volgende week dan gaan we het vieren met alle kinderen, alle klein- en achterkleinkinderen. Je zegt vaak, wat heb ik het toch goed? Ik ben een gezegend mens. En dat is ook zo. Maar ook wij zijn gezegend met jou als onze moeder en oma. Lieve mama, we wensen je opnieuw een jaar in goede gezondheid. Liefde en vrede toe. Samen met allen die jou lief zijn. En we zegenen je met dit prachtige lied. Het is voor jou een dikke knuffel van alle kinderen. Klein- en achterkleinkinderen.

Een bijdrage van het Blijde Klankenkoor van de Week. Bedankt, mannen van het Reizends Mannenkoor. Horen jullie hier onder leiding van Freddy Veldkamp met het lied In His Love. En naar Kampen met een lied voor Harm Altena. Aangevraagd door Klazien Bos. En Klazien zegt, lieve Harm, ook al werk ik niet meer bij jullie, ik mis jullie enorm. Ik hoop dat het heel goed met je gaat en met de vissen. En als ik weer beter ben, dan kom ik weer een kop koffie drinken. Een hele dikke knuffel van die uit Zwolle. En de groeten aan iedereen, liefs Klazien. En dit is het lied Lichtstad met uw palenpoorten. Het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor en Samenzang.

0: Wie geef jij een lied cadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Volksjubilans, zong Psalm 72, de verzen 1, 2, 6 en 11. En nou is mijn vraag aan jou, welk lied wil jij graag horen? Wat kan ik voor jou draaien of wat kan ik namens jou draaien? Je kunt me dat laten weten. Je wens kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Dus ja, laat maar weten. Wat is de muziek die jij toevoegt aan de uitzending? Leen Slokker heeft een heel mooi lied uitgezocht voor meneer en mevrouw Van Wijk uit Veenendaal. Leen Slokker, hij is kaasboer. En ja, Leen, dan ben je op de markt met de kazen. En dan komen er klanten langs. En dan bouw je natuurlijk iets op met elkaar. Dat is mooi hoe dat hier ook is gegaan. Leen vertelt, meneer en mevrouw Van Wijk, ze zijn trouwe klant op de markt in Veenendaal. Iedere week komen ze kaas kopen. En regelmatig hebben we dan een mooi gesprek, een geloofsgesprek. Mogen we elkaar wijzen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ja, ze verdienen echt een lied op de radio vandaag. En zegt Leen, ik wil ze graag mede namens alle andere medewerkers van harte feliciteren met jullie 65-jarig huwelijksjubileum. Ja, op verzoek van Leen en namens alle medewerkers het lied Maranatha, gezongen door Jichtel Jui.

Op verzoek van Wim en Addy Verhelst klinkt vanavond ook het lied Gezang 414, Wildheden nu treden. En dit lied brengt ons in woonzorgcentrum De Welstede in Axel, want het lied is speciaal voor Bets van de Wegen aangevraagd. Gewoon om even te laten weten dat er aan je gedacht wordt. Al hoor of zie je ons vaak niet, je wordt niet vergeten, zeggen Addy en Wim. Sterkte Bets en zegen van God de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Dat bidden we je toe. En dit mooie lied is voor jou. Groeten van Addy en Wim.

Bets van der Wegen, speciaal voor jou het lied Wilt Heden U Treden, voor je gezongen door het Mannenkoor Nederland onder leiding van Gerwin van der Plaats. Mooi om via de radio verbonden te zijn. Dat is echt bijzonder dat dat zo mag werken. En ja, aanleiding of niet, ik zou gewoon een mooi lied aanvragen. Dat kan altijd en dat is altijd goed. grootnieuwsradio.nl/wens als je mooie liedideeën hebt. En ja, misschien heb je nog een speciale bestemming voor een lied en heb je zelfs een persoonlijke wens, een boodschap die we daarbij mogen doorgeven. grootnieuwsradio.nl/wens weet ons zo te vinden. Dit is een actie van Theo Karreman voor zijn lieve schat. En die lieve schat, dat ben jij, Theresia uit Alblasserdam. Lieve schat, zegt Theo, van harte gefeliciteerd met je verjaardag morgen. En God zegen wens ik jou toe. Weet dat je mijn alles bent en dat ik je zeer waardeer in wie je bent. Een dikke kus en knuffel van mij. En Theo wil het zeggen met het volgende liedje voor jou. Elise Manna en Brug over Woelig Water.

0: Dit was de laatste wens van deze uitzending. Ik wens jou vast een heel mooi Pinksterweekend toe. Misschien dat we elkaar nog tegenkomen tijdens de Pinksterconferentie Opwekking. Of luister je morgen naar de Opwekking Top 100. Anders, tot dinsdag, volgende week dinsdagavond om 7 uur. Dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Wens. En komt er in de tussentijd nog een mooi verzoek bij je op? Heb je een wens? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond.
1: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
2: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
3: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
2: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
4: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
2: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
7: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
8: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
7: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.

0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Grootnieuwsradio.
8: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
10: ANWB. De A7, de afsluitdijk, is richting Friesland nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor de Harenvlietbrug 25 minuten vertraging door schade aan de slagboom. Je moet omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
18: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
16: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
24: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
25: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
26: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
27: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
28: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

0: geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Gek op lage prijs.

0: van Grootnieuws Radio en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
1: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis, en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen €15.000. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de A7 van Horen naar Heerenveen, dus van Noord-Holland naar Friesland, daar is de afsluitdijk nog steeds afgesloten. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord.
18: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten!
18: Ja, dus!
20: Dat gaan we vieren!
18: Aldi.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
16: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
22: Is dit allemaal van jou?
23: Alleen de belangrijke dingen.
24: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
25: Allsafe. Geeft ruimte.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
27: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
29: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
30: Gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
32: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
33: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
34: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
35: Het christelijke radiostation.

0: veilig bent.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
3: Daarom verhoog, daarom verhoog ik u.
1: Grootnieuws Radio.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
2: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
3: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht blijft het droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten vertraging. En de A7 van Noord-Holland naar Friesland is bij de Afsluitdijk nog steeds dicht door het ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord.
3: Zometeen
2: levenswoorden.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
10: Kozijnshop. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
10: Kozijnshop.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
13: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
15: Geef
16: geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
22: Met Daan Olthof.
23: Heb je al in de Bijbel gelezen vandaag? Misschien een confronterende vraag, dat je denkt, oeh, dat had ik nog wel willen doen vandaag, maar nog niet aan toegekomen. Geef niet hoor. We gaan dit uur nog genoeg in de Bijbel lezen. Zometeen bijvoorbeeld uit Psalm 46, samen met Helene Buitelaar. Zij verzorgt vanavond de overdenking vanuit het Leger des Heils. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit het Bijbelboek Romeinen. Daar staat in Romeinen 5, vers 5... Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is.

0: De Opwekking Band met Gesina van der Bos. Je hoorde Ik Leef Nu. We gaan luisteren naar een overdenking van Helene Buitelaar van het Leger des Heils. En de Bijbeltekst die bij deze overdenking hoort, die komt uit Psalm 46, vers 2. Daar staat: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
1: Vandaag luisteren we naar het woord van een ervaringsdeskundige. Aan dat woord moest ik direct denken toen ik deze psalm las. Met een ervaringsdeskundige wordt iemand bedoeld die persoonlijke ervaringen heeft met een bepaald gegeven. Bijvoorbeeld hoe het is om te leven met een bepaalde ziekte, of hoe het is om met een bepaald trauma om te gaan. Kortom, iemand die aan de lijve ervaring heeft met vaak moeilijke gebeurtenissen en situaties. Zo'n iemand kan zelfs een cursus volgen om zijn ervaringen en de omgang daarmee te delen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Mooi dat mensen de kracht en de moed hebben om met hun moeilijke ervaringen dienstbaar te zijn aan een ander. Het voorkomt ook dat je blijft hangen in een slachtofferrol. De dichter van deze psalm deelt ook zijn ervaringen. En hij heeft positieve ervaringen in zijn rugzak. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Hij schrijft dat God voor hem een toevlucht en een sterkte is. Een veilige plaats waar hij kan schuilen. En door de zin die erop volgt, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden, wordt direct duidelijk dat dat geen holle woorden zijn, maar juist ook een persoonlijke ervaring. En precies voor dat woord bevonden koos ik voor de vertaling van het NBG 1951. Prachtig dat de dichter zijn ervaring met ons wil delen. Laten we met heel ons hart naar hem luisteren. Hij beleidt dat God voor hem een toevlucht en een sterkte is, een veilige schuilplaats, dat zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarmee gaat de psalmdichter naast zijn lezers en hoorders staan. Wij hebben immers ook behoefte aan een plek waar je veilig bent, waar je tot rust kunt komen, waar je beschutting vindt tegen storm en wind in je leven, tegen angst en dreiging. Ongetwijfeld ken je de ervaring dat je soms zomaar omvergeblazen wordt door wat je overkomt. Een ernstige ziekte, het verlies van iemand die je dierbaar is. Om nog maar niet te spreken van de stormen die er in de wereld woeden. Hoe vind je beschutting in de dreiging die op je afkomt? Ja, je overvalt. De psalmdichter weet er alles van. Hij heeft de ervaring dat het soms lijkt alsof de aarde wankelt en bergen ineenstorten. Je denkt direct aan natuurrampen. En al komen die in ons land niet zo vaak voor, wij weten ook van aardbevingen in Groningen en overstromingen in Limburg. Laten we ons omverblazen? Wankelt ons leven? En dan de gebeurtenissen die in figuurlijke zin de grond onder onze voeten doet wegvallen. Het zijn toch altijd weer de persoonlijke menselijke omstandigheden die ons het meest benauwen. De psalmdichter heeft weet van die benauwdheden. Hij heeft er persoonlijk mee te maken gehad. Maar hij weet ook van de veilige schuilplaats die God hem biedt. En het is hem gebleken dat dat hem er doorheen heeft geholpen. Hij heeft de ervaring dat zijn vertrouwen in God geen loze woorden zijn, maar dat Gods bescherming er daadwerkelijk was. Krachtig en zeker. Bevonden, gebleken.

0: Lauren Daigle, you're the Hold On To Me bij Grootnieuws Radio. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking van Helene Buitelaar. We hebben het vandaag over Psalm 46 vers 2... waar we lezen dat God voor ons een veilige schuilplaats is. Een betrouwbare hulp in de nood.
1: Wat een zekerheid, spreekt de psalmdichter hier uit. Hij heeft Gods hulp in gevaarlijke omstandigheden zelf ondervonden. Het is zijn persoonlijke ervaring geworden. Het mooie is dat als je dat eenmaal hebt ervaren, dat je vertrouwen geeft voor alle volgende keren dat het onheil over je komt. De dichter spreekt behalve over natuurrampen ook over aanvallen op de stad van God, Jeruzalem. Je zal maar wonen in een stad die door vijandelijke legers wordt aangevallen. Naast Jeruzalem kennen we nog veel meer steden. Kiev, Teheran, Beirut, Dubai, Gaza, om er maar wat te noemen. Laten we niet denken dat is ver van mijn bed. In al die steden wonen mensen als jij en ik. Wij kunnen voor hen bidden dat zij God om hulp vragen om overeind te blijven. En tegelijkertijd oefenen wij ons in het vertrouwen dat God ons wil helpen in elke moeilijke situatie. Wat is voor jou een moeilijke situatie op dit moment? Misschien schiet je gelijk iets te binnen. Misschien moet je er even over nadenken. Leg die situatie voor aan God. Vertel hem wat je benauwt en vraag hem om zijn nabijheid. Ik ben ervan overtuigd dat je dezelfde ervaring opdoet als de dichter van Psalm 46. Nog een derde aspect noemt de dichter. De oorlogen die overal uitbreken. Het lijkt wel of de dichter het over onze tijd heeft. Hebben wij vele jaren na de Tweede Wereldoorlog in vrede geleefd? Nu breken er overal oorlogen uit. Vooralsnog niet in ons land, maar de dreiging is er wel zeker. Het maakt veel mensen angstig en onzeker. Hun vertrouwen in de toekomst is weg. Hun zekerheden zijn omvergeblazen. Hoe sta jij daarin? Heb je een houvast in je leven? Meer nog, heb je de zekerheid, ja, zelfs de ervaring dat God zijn schepping en zijn geliefde mensenkinderen niet loslaat? De psalmdichter ziet dat God wereldwijd oorlogen uitbandt en wapens vernietigt. Ik geloof dat alle vredesbesprekingen van God uitgaan en bij God beginnen. Jij ook? God legt het mensen in hun hart om te bidden voor vrede en zo mogelijk daar zelf aan mee te werken. Zo zeker is de dichter van Gods redding dat hij God zelf laat spreken. Staak de strijd en erken dat ik God ben, verheven boven volken en verheven boven de aarde.

Ja, God is de Allerhoogste. Daarmee erkent de psalmdichter dat God meer is dan hij. En daarmee versterkt hij ook zijn vertrouwen in hem. Hij sluit de psalm daarmee af. De Heer van de hemelse machten is met ons. En de God van Jacob is onze hulp en onze toevlucht. Wat een ervaringsdeskundige. Leg je erop toe zulke ervaringen op te doen met de God die jou het leven schonk. Nee, het is niet onmogelijk dat je dezelfde ervaringen met God opdoet als de dichter van deze psalm. Staak je wantrouwen of God je wel ziet in je nood. Schreeuw je nood maar uit voor God en vraag hem om zijn hulp en kracht. Nog zo'n ervaringsdeskundige was Luther, die er een lied over schreef. Vaste rots van mijn behoud. Het wordt niet meer zo vaak gezongen, maar Luthers ervaring in zijn leven met de God van redding is duidelijk. Of luister eens naar het lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Je vindt het in Opwekking 176. Ongetwijfeld ook woorden van een ervaringsdeskundige.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Brian en Jen Johnson, het prachtige For The One. Daarvoor je Cela, die allermooiste dag. Wat was het een mooie dag vandaag, hè? Met het begin van de opwekking top 100. Morgen gewoon nog zo'n dag. En natuurlijk ook de start van de Pinksterconferentie die je dit hele weekend hier volgt op GrootNieuws Radio. Zometeen muziek van Hillsong Worship. Thea komt eraan met I Surrender naar Joke Buijs. Dit is Leer Mij Uw Weg, O Heer.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Psalm 129 tot 133 uit de Basisbijbel. Een pelgrimslied. Hoe we ook altijd zijn tegengewerkt, laat Israël nu zeggen dat dat waar is. Hoe we ook altijd zijn tegengewerkt, toch zijn we niet overwonnen. Ons land werd mishandeld, we werden geslagen, we werden geboeid. Maar de Heer, die rechtvaardig is, heeft de touwen doorgehakt waarmee onze vijanden ons hadden vastgebonden. Alle vijanden van Jeruzalem zullen voor schut staan en op de vlucht slaan. Er zal niets van hen overblijven. Ze zullen lijken op het gras, op de daken, dat al verdroogd is voordat het hoog staat. Je kan het niet meer maaien. Het is zelfs niet geschikt als hooi. Niemand zal hen iets goeds toewensen. Niemand zal de Heer vragen om goed voor hen te zijn. Een pelgrimslied, Psalm 130. Uit de diepste ellende roep ik tot u, Heer. Heer, luister naar mij. Hoor hoe ik smekend tot u roep. Als u al onze slechte daden ziet, Heer, wie kan dan blijven bestaan? Maar u vergeeft ons, daarom hebben we diep ontzag voor u. Ik verwacht dat de Heer me zal helpen. Ik vertrouw op hem en op zijn woord. Ik verlang meer naar de Heer dan nachtwakers van een stad verlangen naar de ochtend. Israël, vertrouw op de Heer, want de Heer is goed en liefdevol. Hij redt elke keer weer. Hij zelf zal het volk Israël bevrijden van alles wat het verkeerd heeft gedaan. Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heer, ik heb niet te veel verbeelding. Ik ben niet trots en kijk niet op anderen neer. Ik verlang niet naar dingen die onbereikbaar voor me zijn. Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat gedronken heeft bij zijn moeder op schoot. Israël, vertrouw op de Heer, nu en voor altijd. Psalm 132, een pelgrimslied. Heer, vergeet niet wat David heeft gedaan. Vergeet niet wat hij allemaal heeft geleden. Vergeet niet hoe hij u heeft gezworen, aan de machtige God van Jacob heeft beloofd. Ik zal mijn huis niet binnengaan, ik zal niet naar bed gaan. Ik zal mijn ogen niet dicht doen, ik zal niet slapen, voordat ik voor de Heer een plaats heb gevonden om te wonen, een huis heb gevonden voor de machtige God van Jacob. We hoorden in Efrata over de kist van Gods verbond. We hebben hem gevonden in de velden van Kiriat Jarim. Laten we nu Gods heiligdom binnengaan en ons voor hem neerbuigen. Heer, kom nu naar uw heiligdom. U en de kist van het verbond, het teken van uw macht. Uw priesters zullen u gehoorzamen, uw vrienden zullen juichen. Laat de koning die u heeft gezalfd niet in de steek vanwege uw beloften aan uw dienaar David. Want u heeft aan David een eed gezworen die u niet meer zal veranderen. Eén van jouw zonen zal ik na jou koning maken. Als hij mij gehoorzaamt en zich houdt aan mijn wetten, dan zal ook één van zijn zonen na hem koning zijn. Dat geldt voor altijd. Want de Heer heeft Jeruzalem uitgekozen. Jeruzalem is de plaats waar hij wil wonen. Hij zei, dit is voor altijd mijn huis. Hier ga ik wonen. Jeruzalem heb ik uitgekozen. Ik zal goed zijn voor de stad. Er zal altijd meer dan genoeg eten zijn. De arme mensen zullen zoveel kunnen eten als ze willen. Ook zal ik heel erg goed zijn voor de priesters. Iedereen die van Jeruzalem houdt, zal vrolijk en blij zijn. Ik zal David machtig maken. Altijd zal een zoon uit zijn familie koning zijn. Zijn vijanden zal ik voor schut zetten, maar hij zelf zal heersen met pracht en praal. Een pelgrimslied van David, Psalm 133. Wat is het toch heerlijk als mensen in vrede bij elkaar wonen? Het is als de zalfolie die wordt uitgegoten over het hoofd van Aaron en die neerdruipt op zijn baard, neerdruipt tot op de onderrand van zijn kleren. Het is als de dauw van de berg Hermon die neerdaalt op de heuvels van Sion. Want daar geeft de Heer zijn zegen en leven voor eeuwig.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
5: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
4: Oh ja, natuurlijk. Campingletnieden.com.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten 2 mensen gewond. 1 slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht. Morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
2: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
14: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: verbaast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goeienacht, ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidroonsystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
19: De nacht van Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom, dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: zondag is speciaal. En die start bij Grootnieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
5: Elke zondagochtend bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.